0: een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen links- of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu. Come on.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Galdense Meren. Of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: There's a place in this old town.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50+, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: supermarkten.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. In het Gelderse op Heusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Het Amerikaanse Kennedy Center lijkt het volgende doelwit te zijn van de bouwwoede van president Trump. De Amerikaanse president publiceerde een foto met een affiche waar Kennedy Center Demolished op staat. Het culturele centrum sloot eerder deze week de deuren vanwege acuut gevaar. Volgens de leiding staat het centrum op de rand van een faillissement. Trump zette eerder dit jaar nog zijn eigen naam op de gevel, maar moest deze van de rechter weghalen. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.
7: Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Daar moest het Drecht-tunnel tijdelijk gesloten worden door een te hoog voertuig. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum tref je 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.
5: Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer te maken met de nasleep van de afsluiting van de Drechttunnel op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht rijdt het langzaam 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er files op enkele trajecten. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Markizaat en Berg op Zoom-Zuid is de berger nu aanwezig. Maar de rechterrijstrook blijft nog dicht. Die doet er 15 minuten langer over. 5 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best. En dan nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Kuik sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu. Ja.

0: De radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: I'm a fireball.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
2: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment hier en daar files in het zuiden, onder andere op de A4 België richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Bergen op Zoom Zuid. De berg is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 20 minuten langer over. De meeste vertraging op dit moment, omrijdend verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Door de werkzaamheden op de A73 loopt het verkeer vertraging op tussen Mook en Ottersum. 4 kilometer met 30 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er aan de weg gewerkt op de A73 richting Maasbracht. Daarom veroorzaakt omrijdend verkeer file op de N271 richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda

0: er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Met La Libertad. En daarvoor natuurlijk het ultieme vrijdag anthem, als je het mij vraagt. The Cure met Friday I'm in Love. En dat is natuurlijk wat er aan de hand is, hè. Deze vrijdag, dat weekend, pre-weekend gevoel moet ik zeggen. Dat is natuurlijk waar de hele week naartoe hebt gewerkt. Tot een 12 uur ga ik in ieder geval de eerste helft van deze dag met jou aftellen. Richting de vrijdaglunch. Waar het frietpannetje natuurlijk ook gewoon weer aangezet mag worden natuurlijk. Hè. Zo simpel is

Dus ik moet het gaan hebben van de oversnacks die bij de lunch zitten. Want vrijdag is normaal de dag sinds je de frietpan aanzetten mag. Maar ik moet het doen met de oven, waarvan ik eigenlijk nog geen idee heb of ik moet het hier inmiddels al eens aangesloten. Goed, zou ik zo meteen even voor je checken. Misschien muziek van Stella Levy komt er zo meteen voor je aan. Eerst Busy

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Back to the 80s met Toto, je hoorde Rosanna en daarvoor nog R.E.M. met Losing My Religion, zo rond 9:30. De brede update en de verkeersupdate, die komen er alweer voor je aan. Daarna muziek voor je van onder meer XX Julia en Suus. Eerst Martin Garrix.
1: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio Zuid op dit moment omrijdend verkeer op de N271... door de werkzaamheden op de A73 richting Maasbracht. De richting van Venlo betekent dat langzaam rijdend verkeer tussen Mook en Ottersum. Je doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Lost Frequencies en Zonderling op Breda nu. Je hoorde Crazy. En ik zit Julia daarvoor nog met Push and Pull, zoiets na 9:30. Zometeen muziek voor je van Galantis. En Martin Garrix, die komt er ook nog voor je aan. Eerst Nothing But

0: Galantis, Nightmare en Liam O'Donnell. Je hoorde tu op Breda nu. En daarvoor Martin Garrix nog met U2 samen Fireflies. Iets voor 10 uur. Tijd voor koffie. Tijd om tegelijkertijd nu tijdens het Breda'se koffiemoment op die koffieautomaat af te stormen. Om die bak koffie eigenlijk te vullen en de rest van de ochtend mee door te komen. Want dat is waar die koffie natuurlijk voor bedoeld is. Straks na 10 uur ben ik gewoon weer bij je terug. Eerst met deze prachtige plaat van Snelle. Dit is Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op advertentie.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: iets na 10 uur. Je hoorde Wies met Ik zie, ik zie.
1: Dit is Breda Nu.
0: En ja, ik ben niet iemand met een glazen bol. Dat ga ik gewoon heel eerlijk toegeven. Maar ik wil toch wel een heel klein beetje vooruitkijken. Of in ieder geval het gevoel wat ik heb laten spreken. En dat gaat over een bepaalde artiest. Een artiest waarvan ik denk dat het gewoon ja, de artiest van de herfst gaat zijn dit jaar. Ja, wie kan het ook anders zijn dan Somber eigenlijk? Zijn sound past zo ontzettend goed bij dit seizoen. En ook al is het nog een beetje staartje zomer en herfst. En met die afgelopen dagen, met de hele, gisteren bijvoorbeeld. Met die vieze, natte, grauwe regen. Waar je toch echt weer aan moet wennen. Dat is toch gewoon een perfecte dag dat je eigenlijk gewoon onder een kleedje op de bank wilt gaan zitten. Lekker knus, lekker warm binnen. En zoiets te hebben van, het zal maar wel zijn wat er allemaal buiten gebeurt. Maar ik zit lekker binnen.

0: op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu.
2: En laten we dus nog maar heel even doen alsof het deze zomer is. Muziek van Swedish House Mafia. Dit is Moth to a Flame.

0: stuff. Zo tegen 10:30 de brede update. Die komt er voor je aan. Daarna muziek. Ja, tempo gaat erop. Tiësto en Kaffe Hauser. Die komen er zo meteen aan. Ook Crazy Abrams nog. Eerst Daughter. Dit is Be On Your Way.
1: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Maar ik heb

vorig jaar dat ze Breda Barst afsloten. Wat gaat de tijd ontzettend snel. Stone en Money Hope Ain't Gone. Tijdens Maarten werkt mee op Breda nu. Zoiets voor 11 uur.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, denkt het CMO. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Division en Love Comes Home.
1: Dit is Breda Nu.
0: In het laatste uurtje tot aan je lunch, jouw vrijdaglunch. En je weet het, vrijdag is de dag dat je de frietpan aanzetten mag. En bij mij is het vrijdag is de dag dat ik de oven aansluiten mag. Of ja, eerder moet, want anders kan ik hem niet gebruiken. Zo simpel is het natuurlijk ook wel weer. Volgens mij is dat hele ding nog niet aangesloten. Dus moet ik zo meteen maar even het gebruiksboekje erbij gaan pakken. Hoe dat ding precies allemaal gaat werken. Het laatste uur tot je lunch. Uiteraard heb ik een hele lading muziek voor je meegenomen. Taylor Swift komt er bijvoorbeeld zometeen voor je aan. Ook Roxy Dekker die gaat voorbij komen. En Marie. Maar eerst een classic uit de 80's. Eind 80's, 1989. Deze van Fine Young Cannibals. Dit is She Drives Me Crazy.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Sean Duncan Lawrence en Someone Else en Shawn Mendes. Daarvoor nog met Stitches op Breda nu tijdens Maartenwerk mee. 11:30 is het zo ongeveer. De Breda update die komt er voor je aan. Daarna muziek onder meer van Sera. En ja, dat laatste sprintje tot aan je lunch, hè?
1: Bij Breda nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
2: Dit is Breda nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Journey, die eigenlijk Bittersweet Goodbye heet in deze context, van Issy Cross. Tijdens Maarten werk mee op Breda nu in dat eindsprintje naar jouw vrijdagmiddag toe, jouw vrijdagmiddag lunch. Ja, als je de frietpan nog niet aan hebt gezet, zou ik dat nu op dit moment wel gaan doen, want dan is hij nog net eventjes op tijd wagen. Nu dan tijd voor een housebangertje van A-Studio, Paulina, Skywalk, Nick van Chuli en Andy Chatterley. Dit is SOS.

0: Wemdu Project en Ropy Malone. King of My Castle tijdens Maartenwerk mee. En daarvoor Taylor Swift op Reda nu. Ja, in de remix. The Fate of Ophelia. Het is 12 uur, dus tijd voor je lunch. En tijd voor Broodje Breda. Veel plezier bij Marco.
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor militaire steun. Het geld is onder meer bedoeld voor drones en raketten. Ook de verdediging tegen Russische luchtaanvallen krijgt steun. Het bedrag is onderdeel van een Europese lening van 90 miljard euro voor dit en volgend jaar. Oekraïne heeft bevestigd dat het geld is ontvangen. In totaal is inmiddels al bijna 15 miljard euro overgemaakt naar Kiev. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al wel andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, zo denkt het orgaan. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernielingen of bedreigingen. En de powerbank die gisteren ontplofte op een KLM-vlucht naar Curaçao zou van oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Maar de luchtvaartmaatschappij kan dat vanwege privacy niet bevestigen. Het toestel moest boven de Atlantische Oceaan omkeren en landde daarna op Schiphol. 1 man liep daarbij brandwonden op, maar de brand aan boord werd snel geblust door de bemanning. Powerbanks moeten bij KLM in de handbagage worden gedaan en altijd in het zicht van de passagier blijven. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Na Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANPB. We gaan richting de vrijdagmiddag en dat betekent dat het drukker wordt op de wegen zoals gebruikelijk. Er staat nu 50 kilometer file in totaal. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven ging het mis tussen knooppunt De Hoogte en knooppunt Batadorp. Het ongeluk gebeurde op de linkerrijstrook, daarom is die dicht en je doet er 15 minuten langer over. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een kapotte vrachtauto. Bergen is aanwezig, maar er ligt ook nog olie op de weg. De rechterrijstrook blijft nog dicht en je vertraging is 30 minuten. Rijd je in de richting van Tilburg en Breda, voelt dan Den Bosch over de A2 en de N65. Verder nog veel verkeer op de N201-70 Nijmegen richting Venlo. Door de wegwerkzaamheden op de A73 is het druk tussen Mook en Ottersum. 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

Iman Beck en Belly Dancer uit 2022. De vrijdagmiddagborrel is geopend, mensen. Althans, daar lijkt het dan wel op, hè. We begonnen al zo lekker met Cat's Eye en daarna gelijk die erachter. Ja, dat kan alleen maar één ding betekenen. De middag is alweer aangebroken. De lunch wordt geserveerd. En het zal waarschijnlijk op heel veel werkplekken een vette hap zijn van hier tot Tokio. Ja, geniet er lekker van, zou ik zo willen zeggen. Dat lijkt me het meest handige. Het wordt echt wel weer gewoon genieten natuurlijk met z'n allen. Dat kan niet anders. Breda nu, daar als je na tot aan 2 uur is dit broodje Breda. Het broodje wat nog steeds nergens op de menukaart staat. Maar hij komt er ongetwijfeld ooit. Ik zweer het je, dat moet gewoon gaan lukken. Ik vroeg het al eerder deze week. Mocht je zelf een restaurant hebben, een restaurant zijn, zoiets, dan... Ik hou me aanbevolen voor zo'n broodje. Ja, gaan we gewoon met z'n allen die maken. Breder nu, daar luister je naar, ik zei het al. En we gaan er lekker tegenaan. Ja, zeker. Ik heb straks nog voor je muziek van Toybox, muziek van Motorcycle. En ook komt nog aan, wie zou ik eens doen? Ja, joh, 50 cent, waarom ook niet? We gaan de snoepwinkel eens overvallen. En natuurlijk ook een brede update. Ook die is onderweg. Eerst maar even aandacht voor Nicky Jam samen met Will Smith. En dit is Live It Up.

0: worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Motorcycle, daar rijden we op. En As the Rust Comes uit 2003 alweer. Dat is even een tijdje geleden, zeg hij. Maar wel lekker om hem weer eens terug te horen. Hey, zo af en toe komt er een plaat uit die je gewoonweg wat meer aandacht gunt. En dat geldt zeker voor de nieuw van Snelle. Dit is Plaatsdelict.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is redelijk druk in de provincie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een ongeluk 10 kilometer file tussen Knoopend Leenderheide en Batadorp. 20 minuten is de vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En een 1/2 uur vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Door werkzaamheden tussen Nieuwegein en Zaltbommel staat 22 kilometer file. Kwartier vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knoopend Leenderheide en Marhezen. 20 minuten op de A2 Eindhoven richting Maastricht door een ongeluk bij Knoopend Het Vonderen, 8 kilometer file. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg nog steeds een file door olie op de weg bij Moergestel. Kwartier vertraging op de AN2 Maastricht richting Eindhoven bij Knoopend Batadorp, 10 minuten vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu

Ja, het blijft voor mij toch nog altijd iets als een gerecht van een sushi-restaurant. Deze van, in dit geval Jelly Roll. I'm good, hoorde je bij Breda nu in Broodje Breda. Ach ja, weet je, wat een lekker liedje is het toch. En daarvoor de halve snoepwinkel van 50 Cent, die ook nog eens voorbij kwam, is die lunch toch weer aardig gevuld, hè? Ja, want laten we eerlijk zijn, hè? Je hebt vandaag een beetje een vette lunch verdiend. Dat doen we gewoon altijd op een vrijdag. Dat hoort er gewoon een beetje bij. Zometeen de script voor je. En ik heb ook nog, nou, wat zullen we eens doen? Laat ik Viola Wills nog eens een keertje uit de kast trekken. Waarom ook niet? Eerst maar even aandacht voor muziek van Bastille. Dit

altijd feest met de Purple Disco Machine. En zeker als ze Sophie en de Giants erbij uitnodigen. Je hoorde Paradise uit 2023 alweer. Ik beloofde net om eventjes iets uit de kast te pakken waar dat je misschien nog niet zo vaak van gehoord hebt. Alhoewel, hè, dat lijkt me ook wel weer sterk. Want het is een van de bekendste disco-hits aller tijden volgens mij. Ik heb het over Viola Wills. Dit is Gonna Get Along Without You Now. Terug naar 1982.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Weel mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Volgens hem bestaat er een reëel risico dat Rusland drones of andere projectielen op NAVO-landen afvuurt en zo'n aanval bewust als een vergissing laat lijken. Moskou wil de aanvoer van steun uit Europa voor Oekraïne verstoren. Tusk is vandaag in Kiev voor overleg met president Zelensky over de verdediging tegen nieuwe drones. Russische aanvallen zijn er steeds vaker vlak over de Poolse grens in Oekraïne. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. De Russen kiezen tot en met zondag een nieuw parlement, de Duma. Ook de stemmen in door Rusland bezette delen van Oekraïne noemt de Raad in strijd met het internationaal recht. De Raad van Europa roept landen daarom op om de nieuwe Duma niet als legitiem orgaan te erkennen. De oppositie in Rusland is onderdrukt of zelfs totaal uitgesloten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 10 minuten vertraging. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp door een ongeluk, 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven, 5 minuten extra bij knooppunt Batendorp. 5 minuten ook op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder, 5 kilometer. En 271 Nijmegen richting Venlo heeft 3 kilometer file bij Ottersum. Het komt door werkzaamheden op de A73. De vertraging is bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

wat fijn, deze van Mike Posner. I took a pill in Ibiza. Ja, je moet het ergens doen, hè? Ja, laten we eerlijk zijn. Daarvoor overigens Wilson Phillips en You're in Love. En weet je, het leuke van Wilson Phillips is, en dit weet je misschien wel, en anders is dit nieuws voor je, dat is een dochter van... Ja, inderdaad, Brian Wilson. Ja, en daar komt het op neer. En Brian Wilson, die ken je dan weer van de Beach Boys van jaren geleden. Ja, en daar is het dan weer familie van. Hartstikke leuk, want de dochter is inmiddels ook aan het zingen. Deed een paar jaar geleden ineens auditie bij Idols in de Verenigde Staten. Dat was ook wel grappig. Dat je die dan opeens voorbij ziet komen en je denkt bij jezelf... Nou, dat is grappig, want Wilson Phillips was daar ook bij. En de hele jury had het niet in de gaten, waaronder... onder meer in dit geval Lionel Richie, die zaten erbij van... Je komt me bekend voor, ik ken je ergens van, maar waarvan ook weer? Nou ja, ik ben dus Wilson Phillips, ik heb hele grote hits gescoord in de jaren 90. Ah ja, en je vader is dan... Ja, nee, oké, een hele muzikale familie. Dat was dus inderdaad het verhaal. En het maakt het ook heel grappig dat ze dan in één keer daar weer op een podium verschijnen. Ja, weet je, dat is het leuke dan weer als je dat een heel klein beetje volgt. Misschien leuk om eens een keer daarnaar te kijken. Uurtje nummer 2 van Broodje Breda op de vrijdag. Het is bijna weekend. Bijna mag je je pennen en je andere dingetjes, je computer gewoon uitzetten. Je alles aan de wil gaan hangen, zodat je weekend kan gaan vieren. En misschien wel kan gaan feesten ergens in Breda of... Nou, de omgeving, je weet maar nooit waar je naartoe gaat natuurlijk. Hè? Dat is altijd een verrassing. Ook voor ons. Ja, laten we eerlijk zijn. Als wij het van tevoren weten allemaal, dan is het ook niet helemaal goed natuurlijk wat jij gaat doen. Ja, goed luisteren. Wat jij gaat doen, dat hoeven wij niet van tevoren te weten. Heb je leuke weekendplannen, dan mag je die altijd even delen. Doe dat via studio@bredanu.nl. Ik herhaal, studio@bredanu.nl. Of via de app, zeg maar, als je op een gegeven moment gaat kijken. Je kan live meeluisteren. Daaronder heb je een dingetje dat je een bericht kan sturen aan de studio. Is altijd van harte welkom. Mag gewoon hierheen gestuurd worden. Kijken we ook even wat we ermee kunnen doen. Ik kreeg zojuist een berichtje binnen of dat ik straks misschien nog even wat kan draaien van Nickelback. Nou, ik beloof je, die komen er straks ongetwijfeld nog eventjes aan. Wat er ook aan komt is Benny Benassi, Becky Hill en Martin Garrix. Ja, en om met die eerst te beginnen, Becky Hill, dat lijkt me dan wel heel erg gezellig. Laten we die eerst maar erbij pakken dan. Dit is Hands on Me.

Martijn Gerritsen, oftewel Martin Garrix en Troye Sivan. Je hoorde There For You bij Breda Nu in Broodje Breda. Zometeen is het tijd voor een nieuwe Brede Update. Die komt eraan. Maar eerst nog even aandacht voor 21 Pilots.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch staat 22 kilometer file tussen Vianen en Zaltbommel. De vertraging is meer dan 1,5 uur. 10 minuten op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Nederweert en Kratum 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de N271 Nijmegen richting Venlo tussen Mook en Ottersum 4 kilometer file. 20 minuten weer ten door de werkzaamheden op de A73 is dat. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik van sommige platen toch echt wel heel erg gecharmeerd ben. En dit is er een van, dat mag duidelijk zijn volgens mij inmiddels. Jij hoort bij mij, Roosmarijn Otten hoorde je hier bij Breda Nu. En het leuke is, 16 oktober komt haar nieuwe single uit. En de 24e komt ze die nieuwe single die ze uit gaat brengen live doen bij HWTNS op de zaterdagavond. Heel eerlijk, ik heb daar nu al zin in. Ik kijk daar echt al naar uit. Dat meen ik serieus. Zometeen heb ik nog voor je E.G. Daly. Die had in de jaren 80 een grote hit met Say It, Say It. Maar eerst Olivia Rodrigo. Dit is Vampire.
1: I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. See the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, six

EG Daily en Say It. Ik zei het aan het begin eigenlijk het begin van vorig uur al. Je weekend staat op het punt te beginnen. Duurt niet zo gek lang meer. Je mag bijna naar huis. Het is bijna tijd om alles op te bergen en er gewoon weer een heerlijk weekend van te gaan maken. Ik wens je alvast een heerlijk weekend. En misschien spreek ik je morgen bij een nieuw HWTNS. En anders graag volgende week bij een nieuw Broodje Breda. Zometeen is die weer hier. Onze enige echte Patrick Hopstaken en zijn middag van Breda. Hij neemt je mee de rest van de middag door. Ik zeg graag tot morgen.

0: Hans uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk

0: op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen heeft gehandeld. Er is volgens het OM geen betrokkenheid vastgesteld van zogenoemde COM-groepen, online netwerken rond extreem geweld. De ouders van allebei 53 jaar werden op 18 juni doodgevonden in hun huis. Hun dochter werd kort daarna aangehouden en blijft nu nog eens 90 dagen langer vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in de eerste helft van volgend jaar. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Dat gebeurde op een middelbare school in de wijk Centocelli. Volgens persbureau ANSA wilde hij de beelden via Telegram livestreamen. Een andere scholier zou hebben ingegrepen en daarmee de aanval hebben gestopt. De lerares is niet in levensgevaar, maar verkeert wel in shock. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Weel mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Bij de schietpartij op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. De politie hield 35 mensen aan, inmiddels zijn er 2 van hen vrijgelaten. De gearresteerden worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, het beschieten van agenten en vuurwapenbezit. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu. Hey.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulvenhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. BBB-leider Vermeer noemde de steun voor die motie vooral een duidelijk signaal aan het kabinet. Volgens hem moeten eerst de strengere stikstofplannen van tafel voordat de partij verder praat over de begroting. Jette noemt het opvallend dat de BBB zijn kabinet wantrouwt, maar wel over de steun voor de begroting wil praten. De BBB heeft 3 zetels in de Tweede Kamer en 11 in de Eerste Kamer. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Die aanslag gebeurde tijdens het vrijdaggebed in Kohat in het noorden van het land. Volgens de politie reed een met explosieven geladen voertuig het terrein van een politiecomplex op. En daarna probeerden 2 gewapende mannen het politiegebouw binnen te dringen. Maar ze raakten in gevecht met agenten. In Pakistan zijn er regelmatig aanslagen, onder meer worden ze gepleegd door de lokale Taliban. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Ze sliepen daar al 1,5 maand nadat ze vanuit Marokko Ceuta waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen, de politie gebruikte wapenstokken en loste ook waarschuwingsschoten. Inmiddels is de situatie volgens Spaanse media weer onder controle. De nieuwe opvanglocatie heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad?
7: Over het.
1: Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. 4 van die gewonden zijn in kritieke toestand. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De schutter had in de pauze zijn vrienden opgedragen naar huis te gaan omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Maar de vrienden dachten dat hij een grap maakte. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een dronewaarschuwing. Kiezers en medewerkers werden uit voorzorg naar schuilplaatsen gebracht. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd tijdelijk stilgelegd. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open wanneer de verkiezingen eindigen. Er doen 10 partijen mee die allemaal de oorlog in Oekraïne steunen. Een Russische oppositiepartij die tegen de oorlog is, werd vorige maand al uitgesloten van deelname. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging, in ieder geval meer dan 20 minuten. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel 25 minuten vertraging door een ongeluk. Zijn er 2 rijstroken dicht. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Empel een uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een kwartier vertraging. De weg is even dicht door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Op de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 35 minuten vertraging. En het is heel erg druk op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Gennep. Daar sta je ruim een uur in de file. En dat komt omdat de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is afgesloten tot maandagochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu. We'll be right back.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel is de vertraging 1 uur. Verder veel oponthoud op de A2 van Eindhoven naar Maastricht door een kapotte auto bij de afrit Valkenswaard. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je 35 minuten. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten oponthoud. A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp 20 minuten vertraging. En door de afsluiting van de A73 is het extra druk op de N271 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Mook en Ottersum 50 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractievoorzitter Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jessegus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van

0: 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof in terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Maar er wordt nog gepraat. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Alle inwoners, boeren, gemeenten en grondeigenaren kunnen daar terecht voor advies over soorten, aanplant en onderhoud. Ook kunnen ze informatie krijgen over subsidies en persoonlijk advies aanvragen. Het loket houdt rekening met de verschillende landschappen en grondsoorten in Friesland en is onderdeel van de Friese aanpak om meer bomen en bos aan te leggen en de biodiversiteit in de provincie te versterken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 190 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 20 minuten oponthoud. Op de A2 Den Bosch-Utrecht sta je ruim 20 minuten in de file tussen Veghel en Zaltbommel. De andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel zelfs 50 minuten verdraging. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 25 minuten oponthoud. De A50 is druk van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Ravenstein een half uur verdraging. Op de A59 knopen Zonzeel Den Bosch tussen Terheide en Waspik is de verdraging ongeveer 40 minuten. Daar is de rechte rijstrook dicht omdat er iemand onwel is geworden. En op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum is de verdraging ook 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in het zuiden van het land, onder andere op de A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Kerkdriel is de vertraging bijna een uur. Verderop tussen knooppunt Leenderheide en Leende ook nog 20 minuten vertraging. Op de A27 van Utrecht naar Breda sta je 35 minuten in de file tussen Hagenstein en Werkendam. A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 40 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik een uur verdraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum 3 kwartier verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl.

0: en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen twee weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractieleider Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jesselgus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Er wordt nog gepraat. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in het zuiden van het land, bij elkaar nog ruim 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim 3 kwartier. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam is de vertraging nog een half uur. A50 Eindhoven-Os bij Eerde 20 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg sta je 3 kwartier in de file tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. A58 Tilburg-Breda tussen knooppunt De Baars en Tilburg Centrum West een kwartier vertraging. Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Terheide en Waspik zelfs een uur op onthoud. En op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum is de vertraging ook nog 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: soul.
1: I like your soul.
2: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In Breda is vrijdagochtend de eerste laadgoottegel gelegd. De tegel is bedoeld voor mensen die thuis hun elektrische auto willen opladen, maar tegen het probleem aanlopen dat de laadkabel over de stoep ligt. Vanwege het struikelgevaar is dat niet toegestaan en dankzij de nieuwe tegels wordt dat probleem opgelost. De kabel ligt dan namelijk niet meer op de stoep, maar erin. Bewoners mogen de tegels niet zelf in de stoep leggen, maar moeten dat via de gemeente aanvragen. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, komt een aannemer de tegels leggen. De kosten voor de tegels, inclusief de aanleg, bedragen €465 en zijn voor rekening van de bewoner. Het aanvragen van zo'n laadtegel is vanaf nu mogelijk en kan via de website van de gemeente Breda. De brandweer is vrijdag aan het einde van de middag uitgerukt voor een brand in een container op industrieterrein Hekven in Breda. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staat de container vol vaten met oude accu's. De container zou bol staan. De brandweer kan niet bevestigen of er sprake is geweest van een explosie. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de vaten één voor één gekoeld moeten worden. Daardoor zullen de bluswerkzaamheden naar verwachting nog enige tijd duren. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. De verkeerslichten bij de aansluiting Oosterhout-Zuid van de A27 zijn aan vervanging toe. Dat blijkt uit antwoorden van het Oosterhoutse College op vragen van de pro-fractie. Afgelopen zomer vielen de verkeerslichten soms 3 tot 4 keer per week uit. Vooral tijdens de spits leidde dat tot chaotische en volgens pro gevaarlijke verkeerssituaties. De gemeente erkent de problemen en noemt de situatie best onveilig. Volgens de wethouder zijn de verkeerslichten verouderd en kunnen ze minder goed tegen de warmte, waardoor storingen tijdens de warme zomer vaker voorkwamen. De verkeerslichten worden naar verwachting in week 46 vervangen. Dat gebeurt in overleg met Rijkswaterstaat en de provincie.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel is de vertraging 40 minuten. Ook op de A27 van Utrecht naar Breda nog een lange file. Tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof is de tijdverlies een kwartier. Een ongeluk gebeurt op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West. Daardoor sta je ook nog 10 minuten in de file. En op de N271 van Nijmegen naar Venlo is het druk tussen Mook en Ottersum. Daar 25 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A73. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd.

0: gelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics, dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen twee weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel is de vertraging nog ruim een half uur. Op de A27 Utrecht Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten vertraging. En op de N271 Nijmegen Venlo bij Ottersum is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Hey Van Helden!

radio aan voordat je de kroeg in gaat. Arjan en Pieter brengen je sfeer, humor en toffe muziek om je weekend goed te beginnen. Ja.

0: Lekker hoor. Deze nieuwe single van Nothing But Thieves en Baby Cool hier op Breda Nu.
1: Yeah, Baby Cool.
0: Ja, 11 minuten over 7 geworden. En we zijn er weer.
1: Ja, zeker.
0: Oh, ik hoor jou niet.
1: Ja, ik wil het zeggen, joh. Maar,
0: Ja, jij doet het niet. Toch even jou van mij.
1: Die andere doet het gewoon niet.
0: Oh, wacht even. Ze hebben de boel omgedraaid.
2: Ah, oh, kijk. Ik denk, wat hoor ik mezelf raar?
0: Ja,
2: maar
0: ja.
2: Het is, kijk, ik heb een...
0: Ja,
2: microfoon 1 is 2 geworden. 2 is 1.
0: Ja, dat is...
2: Switch.
0: Een switch, hè?
2: Dan moeten we de switch even...
0: Even switch, ja.
2: Maar ik zei dus, weer een week voorbij.
0: Zo, weer een week voorbij, hè? Je hebt vakantie, of niet?
2: Ja, nog steeds.
0: Ja, lekker,
2: nog,
0: man.
2: Nog 2 weken.
0: Heerlijk.
2: Ja, gaan we door, hè.
0: Zo.
2: Ja, we moeten wel straks wel de luisteraars maar 2 weken gaan missen, maar
0: ja. Het is wel...
2: Ja, het is niet anders, hè.
0: Nee. Maar goed, dan maken we er vandaag maar een extra potje van.
2: Ja, zo is het makkelijk. Een lekker zootje van.
0: En een volle uitzending. Maar voordat we verder gaan, laten we eerst even openen. Mensen, één hartelijk. Yeah. Nou, dat was een weekje weer wel, een volle week. En een volle uitzending dus, want we hebben maar liefst weer 2 telefoongesprekken met Lakshmi en met Caro. Dus we gaan met Lakshmi bellen.
2: Is Caro nog Caro Emerald?
0: Nee, Caro.
2: Caro. Ah, Caro.
0: En Lakshmi gaan we bellen in verband met haar tour die gaat beginnen. En Caro brengt zeer binnenkort een album uit en gaat daarna ook nog een aantal zalen aandoen. Dus genoeg gesprekstof. Maar voor het zover is, zullen we eens wat verjaardagen behandelen. Want wie vieren er een feestje?
2: Nou, er zijn er wel een aantal. Ik zal eens eventjes kijken. We beginnen met Frankie Avalon.
0: Oh, Frankie.
2: Ja, die wordt toch al... Althans, het is jou geworden vandaag. 86.
0: Ja.
2: Ja.
0: Tik ook door.
2: Is dat, heeft hij het origineel gemaakt van Venus? Of is de andere Venus...
0: Venus?
2: Is Venus van Shocking Blue? Of is dat een origineel? Want hij was bekend van Venus. Uit 1959.
0: Maar
2: het was een andere Venus.
0: Voor mij was het een andere Venus, ja.
2: Ik zoek straks even op. Ja. Dan hebben we nog Casey Kranenburg. Die wordt 84.
0: Hoppa.
2: Dat was namelijk de drummer van de Jumping Jewels.
0: Oh.
2: Zal een tijdje geleden zijn, hoor.
0: Ja.
2: Dan hebben we Alan Bam King. Die wordt 81.
0: Uh-huh.
2: Dan hebben we... Oh, dat is ook al zo. Ja, wij worden ook ouder natuurlijk, hè. Want gitarist, toetsenist van Kansas... Carrie Livgren, die wordt ook al 77.
0: Oh, Kansas, ja, dat is langer. Moet ik even nadenken, wat was het ook weer?
2: Ja, maar ik weet trouwens ook niet dat zij ook zangeres was. Leonie Jansen, die bekend werd als presentatrice. Ook dat er zo'n Nederlandse zangeres is.
0: Oké. Okay,
2: nou. Martin Frosty Beadle, dan zeg je wie? Nou, die was van The Cutting Crew.
0: Ja. Yeah.
2: Dan hebben we Joan Caterall van The Human League.
0: Mhm.
2: Ja, en natuurlijk ook niet vergeten van de dance popgroep The Beatmasters. Richard James Walmsley.
0: Ik vind dat het zou wel eens wel derde rangs die jarig zijn.
2: Ja, ik kan er ook nog weinig aan doen, hè. Dan heb ik ook nog de Italiaanse winnaar van destijds het San Remo Festival 1990. Marco Massini.
0: Ja, nou, God mag het weten.
2: Ik heb er eigenlijk maar weinig bekend, hoor. Zal ik... Nou, weet je wat, ik heb wel een redelijk bekende. Die was ook van het tv-programma Pimp My Ride. Exhibit.
0: Oh ja, Exhibit. Pimp My Ride.
2: Pimp My Ride. Bekend van Paparazzi is dat hier.
0: Heb jij wel eens je koets laten pimpen? Of
2: nou, ik,
0: of
2: ben, wilde ik, je dat? Ik ben vandaag aan pimpen geweest. Joh.
0: Oh,
2: zo.
0: Ja?
2: Ik ben denk ik een uurtje of... alles bij elkaar. 3,5, 4 uur bezig geweest met die... met dat ding van Pieter Post even in de wax zetten.
0: Zo. Weet je wat leuk zou zijn als je poeg laat pimpen?
2: Ja, maar ik heb geen poeg.
0: Heb je daar een programma van gemaakt?
2: Pimp van poeg?
0: Ja.
2: De poegpimpers.
0: Ja.
2: Ja, dat zou wel een...
0: mooie spin-off.
2: Ik zal het tegen mijn zoon zeggen, want die heeft nog een... die heeft nog een poeg.
0: Oh, oké.
2: Maar ja, die gaat binnenkort in de verkoop. Dus misschien om hem sneller kwijt te raken, moet hij hem pimpen.
0: Ja, ja.
2: Dat zou zomaar kunnen. Oh, maar ik ben inmiddels klaar, hoor. Met
0: ja, is het? Ja? Oké. Nou, mocht jij dit weekend jarig zijn, maak er een geweldig feestje van, hè? Heerlijk, ja. Nou, Tot zover dus de verjaardagen.
3: De Van Helden Show is op je radio.
2: Oh, dat is trouwens ook heel erg. Pernille Lalau.
3: Het is weer vrij.
2: Lance Armstrong.

En wat zeggen wij dan? Een weekend hoor. Heerlijk. Nou, geniet ervan. Wij zijn in ieder geval tot een uurtje of 9 op zender. Met interviews en leuke items. Zoals onder andere de historische muziekfeiten. En fijne platen zoals deze. Keen and Somber Only We Know op Reda Nu.

0: De Police en Roxanne hier op Breda Nu. Goed, 19:55 geworden. De hoogste tijd voor...
1: De Van Helden
0: en
1: Hitshow. Historische muziekfeiten.
0: Even wat historische muziekfeiten. Even terug naar het muzikale verleden. Wat is nog een beetje noemenswaardig deze dag?
2: Nou,
0: op 1991... Op 18 september, op deze dag, wordt Raven, tegenwoordig Natoesh Gerritsen, geboren. Ze is de tweede dochter van de Golden Earring-bassist Rinus Gerritsen en Gigi Kooijmans.
2: Ja, ja.
0: Ja, en natuurlijk, Gigi Kooijmans is weer de zus van Sjors.
2: Kijk.
0: Ja, de Banger Boys komen met We're Going to Ibiza binnen op nummer 1 in de Britse hitparade op deze datum in 1999. Het nummer houdt de koppositie slechts 1 week vol voordat het moet ruilen met Eiffel 65 en die Blue Dabberie. Dat liedje komt nog wekelijks of bijna dagelijks in van die foute programma's tegen.
2: Van de week nog gehoord, ja.
0: Ja, en mensen blijven het maar aanvragen. Ik snap het niet.
2: Ja, ik wel.
0: Ja?
2: Ja, ik vind het ook wel een geinig nummertje.
0: Ja, nooit gehoord natuurlijk.
2: Nee, ja, elke keer als ik hem hoor, denk ik van... Hey, dan hoor ik er toch weer iets nieuws in, hè? Het is van...
0: Alanis Morissette neemt in de wijk Brooklyn in New York haar beroemde MTV Unplugged concert op in 1999. Later verschijnt natuurlijk het concert op cd. En Bon Jovi geeft het concert in het Shepherd Bush Empire in Londen. In 2002, de live-uitzending via internet trekt wereldwijd maar liefst 375.000 kijkers. Een indrukwekkend aantal voor die tijd. En Britney Spears stapt in Californië in het huwelijksbootje met danser Kevin Federline. Weet je dat nog?
2: Ja,
0: Kevin,
2: ja.
0: Dat sodemieter. Het huwelijk houdt uiteindelijk geen stand. 2 jaar later gooien ze de handdoek in de ring. En country-legende Willie Nelson wordt samen met 4 bandleden in Amerika aangeklaagd nadat zij een verkeerscontrole, dus wiet en hallucinerende paddenstoelen worden daar aangetroffen tijdens die verkeerscontrole.
2: Maar ook niks meer, hè?
0: Nee. Maar die Willie blijft ook gewoon maar doorgaan, hè?
2: Ik dacht, niet stoppen, joh.
0: Nee, je zou eigenlijk al denken dat ja, ook al een country-legende, net als Dolly. Maar je had toch eigenlijk verwacht dat Willie toch al...
2: Dat hij eerder zou gaan, hè?
0: Ja, maar die blijft maar doorgaan.
2: Die is inmiddels ook al 103, hè?
0: Zo'n beetje wel. We kunnen iets draaien dus van Willie Nelson. Bon Jovi zou kunnen, de Banger Boys zou ook kunnen, maar ja, dat bewaren we misschien maar voor de 90's till 9. Wat ik wel leuk vond om te draaien, dat is Alanis Morissette. En even die schone handjes, hè? Hands clean. If you weren't so wise

Tot zover Alanis Morissette en Hands Clean hier op Breda Nu. Hallo, wacht geworden. Zometeen gaan we eventjes bellen met Lakshmi. We gaan even een beetje met haar praten over, over haar tour die ze gaat starten. En natuurlijk haar album wat recentelijk is uitgekomen. Goed, maar eerst gaan we even luisteren naar David Bowie en Let's Dance hier op Breda.

0: Tot zo met David Bowie in Let's Dance, dus op Breda nu. Ondertussen proberen we contact te leggen met Lakshmi. Dat gaat tot op heden nog niet helemaal lukken, maar dat komt vast wel goed. Dus ik heb er alle vertrouwen in, toch?
1: Ja, dat is de techniek, hè?
0: Ja.
1: Dat is de techniek, hè?
0: Ja,
1: misschien geen ontvangst, hè? Dat kan zomaar.
0: Dat kan.
1: Ja, net ook geen ontvangst.
0: Ik had net ook geen ontvangst.
1: Dus ja, wie weet, misschien heb ze ook gewoon...
0: Ja, zou zomaar kunnen. Zullen we anders ondertussen even Pieters Postje doen?
1: Nou, dat kan hoor.
0: Dan pak je wat er even bij zo. Huppakee. Dat doen we gewoon zo. Hup. En één keer.
1: Hup. En daar is hij dan.
0: Daar is hij dan.
1: Joppa.
0: Pieters Postje.

0: partij uit de krant of van het internet.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, er was een 22-jarige man.
0: Ja.
1: Die, is, die heeft bekend betrokken te zijn geweest bij een bitcoin-roof. Van maar liefst $240 miljoen.
0: Alsjeblieft.
1: Hij deed zich met handlangers voor als een medewerker van Google.
0: Ja.
1: En wist zo de beveiligingscode van het slachtoffer los te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, wat doe je dan met 240 miljoen? Nee, als je dat helemaal hebt.
0: Inderdaad.
1: Nou ja, gewoon uitgeven.
0: Ja, gewoon...
1: Hij kocht onder andere 30 Ferraris, Lamborghinis, Porsches.
0: Beter geschift, of niet?
1: Luxe villa's, een horloge van 2 miljoen.
0: Oh, oh, oh.
1: En hij ging ook eens even een avondje lekker stappen.
0: Ja.
1: En dat avondje stappen kostte hem $569.000.
0: Maar, hoe dan?
1: Ja, dan ga je naar zo'n hele dure club en dan bestel je een flesje champagne van $10.000, denk ik. Dus ja, dan gaat het hard, hè?
0: Iets zo.
1: Nee. Als je dan 50 bestelt, dan zit je al een 500.000.
0: Ja.
1: Maar ja, dat feest dat duurde uiteindelijk maar een maand. Toen stond de FBI voor de deur.
0: En toen was het prijs.
1: Ja, en hij riskeert nu 20 jaar cel. Maar ja, hij zal wel een maandje van genoten hebben, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Eens even kijken. Ja, ik zie hier nog wel iets leuks.
0: Ja?
1: Dus in België, uh-huh. Hè, natuurlijk.
0: Ja. Er
1: gebeuren vaak leuke dingen.
0: Ja.
1: Er was een politicus. Die brengt een nachtje door op het toilet.
0: Oh.
1: Dan denk ik, nou ja, was hij dan ziek of zo? Of was hij aan de dunne? Nee. Maar hij denkt, even snel tussendoor, even naar het toilet. Maar ja, voor je het weet zit je daar de hele nacht. Dit overkwam de Vlaamse politicus Frederik Erens.
0: Uh-huh.
1: Tijdens een vergadering van het Vlaams parlement ging hij rond een uur of vijf nog even naar de wc.
0: Ja.
1: Maar terwijl hij de deur open wilde doen, brak het slot af. En kon hij niet meer naar buiten.
0: Oh, nee.
1: Oh. En het extra pech uit zijn telefoon. Die lag op zijn bureau.
0: Mm.
1: Had hij niet bij zich.
0: Mm.
1: En hij kon uiteindelijk iedereen naar huis. Dus niemand die hoorde hem roepen.
0: Mm.
1: Pas de volgende ochtend ontdekte de schoonmaakster dat er iemand op het toilet zat. En uiteindelijk kwam de militaire politie met een koevoet de deur openen.
0: Pas op.
1: Dus de les van dit verhaal.
0: De les, ja.
1: Nou, als je naar het toilet gaat,
0: altijd je telefoon mee.
1: Jazeker. Ja.
0: Ja. Oké, nou. Dat was hem weer.
1: Ja.
0: Voor nu.
1: Voor nu wel.
0: In Pinnisbosje. Oké dan. Zijn we weer wat bijgepraat met aparte en opvallende berichtjes. Zometeen vast nog meer van dat spul. Maar eerst is hier Robbie Williams...

0: Een oudje van Robbie Williams uit de jaren 90. En All Before I Die. Nou, even kijken hoor. Leuk nieuws, want Triggerfinger is terug en heeft een compleet nieuw album vandaag uitgebracht.
1: Zieke zo.
0: Dus ik had zoiets van, nou, misschien is dat wel leuk om daar ook eens eventjes een track van te draaien. Wat dacht je daarvan?
1: Dat pakken we even mee, hè?
0: Dat pakken we gewoon even mee. De laatste tijd meer singles uitgebracht. En er zitten wel een aantal leuke van die echte stampers, triggerfinger stampers bij. En misschien is het wel leuk om Stars te draaien. Dat als nieuwe single, dat is misschien wel gaaf.

0: Joe.
1: Jan van Helden.
0: Hey.
2: Hoppakee.
0: Nou, wacht even. Dat gaat helemaal fout. Ik weet dat er... Ik wilde iets anders doen.
1: Hallo, dit is Triggerfinger.
0: Dat wilde ik doen.
1: Luistert nu naar Arjan van Helden.
0: Een jingle uit de oude doos van Triggerfinger. Wel leuk om weer eens even terug te horen. En volgende week hebben we Mario aan de lijn van Triggerfinger. Die vertelt over het nieuwe album. Dus dat volgende week. En we proberen ondertussen nog contact te zoeken met Lakshmi. Dat krijg je nog te goed, met enig geluk. Zo is het.

0: Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. Vandaag is het 18 september.
1: En als het 18 september is... Oh, dus trouwens ook mijn buurvrouw verderop, Lisanne, jarig. Gefeliciteerd. Nou, bij deze. Kom ik net achter, of werd ik aan herinnerd door iemand. Maar dat is nog niet alles.
0: Oh.
1: Het is ook vandaag... even kijken waar ik hier sta. Wereld Bamboedag.
0: De bamboe, ja?
1: Wij associëren dat natuurlijk vaak met China en panda's.
0: Ja.
1: Dat klopt natuurlijk wel, maar... het is...
0: oude bamboe.
1: Het is rap groeiend onkruid eigenlijk.
0: Ja. Nog even hebben we het in Nederland ook, hè, als de temperaturen zo doorgaan.
1: Het groeit echt als een tierenlier ook. Er zijn nog veel meer items vandaag, wat het dan vandaag is. Maar daar ga ik niet over hebben. Bijvoorbeeld Equal Payday. En het is ook Houd het Schoondag. Maar het is ook de dag van de Noordzee.
0: Oh.
1: Ja.
0: Okay.
1: En laat ik nou afgelopen woensdag aan de Noordzee zijn geweest.
0: Ben je nog in de Noordzee geweest?
1: Nee, ik heb mijn zwembroekje niet bij me.
0: Ja, een beetje fris ook.
1: Terwijl, het was best redelijk weer. Ja, niet super warm, graden van 19. Maar we zaten even bij een strandtentje achter het glas. Nou, dat was goed toeven.
0: En je vader ook niet de Noordzee in?
1: Nee, dat was ook zo'n zwembroek, vergeten. Maar ja, ik was toch aangenaam verrast over... Hij was in IJmuiden, maar ik dacht... Ja, IJmuiden heb je natuurlijk alleen maar die hoogovens.
0: Ja,
1: de Tata-Tata-stiel.
0: Ja.
1: Maar heel breed strand.
0: Heb je er al iets van meegekregen van Tata, of niet?
1: Nee, ik heb Tata zelf niet gesproken. Ik heb hem ook niet gezien. Mr. Tata. Dat is een Indiër, hè? Meneer Tata, geloof ik. Volgens mij is het Indische eigendom tegenwoordig. Maar zo lang nog open is, hè, want het staal uit China wordt natuurlijk steeds goedkoper.
0: Ja.
1: Dus, maar uiteindelijk met al die heffingen die je natuurlijk moet gaan betalen en hoe heet het ook alweer? De milieuheffingen ook natuurlijk, hè? Want als je het helemaal uit China moet gaan laten komen...
0: Ja.
1: Dat kost ook klauwen met vervuiling, zeg maar.
0: Ja.
1: Want die zeeschepen, die stoten wat uit, hè?
0: Ja, dat is helemaal waar. Helemaal waar.
1: Mm-hmm.
0: Oké, dus jij was even lekker nog die kant op opgegaan. Nou, goed bekeken. Ondertussen zal ik even denken van... die tijd, die klik gewoon, die tik gewoon door, hè?
1: Oh, het wordt alweer tijd voor wat Hollandse hits natuurlijk.
0: Ja, ik had eerst eigenlijk nog wat anders voor me kiezen. Maar ik dacht van, laat ik toch maar die Hollandse hap erin douwen.
2: Elke week een hit van Hollandse bodem.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics, dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
5: Van Helden.

0: Magnetic hier op Breda nu. 7 over 8 geworden.
1: Ja.
0: En dan zijn we weer voor het tweede uur van de Van Helden Hitshow.
1: Ja. Tweede uur alweer.
0: Ja.
1: Time flies, hè.
0: Hebben we al een lekker bakje koffie hier gemaakt?
1: Ja, maar alleen voor mezelf.
0: Ja.
1: Ja, ik denk, je gaat ook die kant op, dus dan...
0: Nee, ik moest even gauw plassen, weet je wel. Dus ik had, en moest hier zorgen dat alles nog een beetje doorliep. Dus hup, ik had een beetje haast. Maar ik pak zo wel een bakkie. En wat gaan we dit uur allemaal nog doen? Nou,
1: ja, vertel het eens.
0: We gaan onder andere nog even bellen met Caro.
1: Ja.
0: Rond 8:30. En voor de rest hebben we nog Fijn van Vaniel, een kraker uit de platenkast.
1: Heb je een plaatje meegenomen weer?
0: Ja. Vorige week hadden we hem... door wat tijdnood moesten we hem even laten staan. Maar ik wil hem deze week toch echt wel draaien. En voor de rest hebben we nog even contact gehad met Lakshmi. Maar het schijnt iets met haar telefoon te zijn.
1: Dat is vervelend. Dat
0: kreeg ik via een ander lijntje binnen. Misschien dat we het... Of we redden het nog deze uitzending. Of anders doen we het gewoon...
1: De volgende keer.
0: Een volgende keer. Dus een van die twee. Dus dat komt altijd wel goed. Techniek, wat je al zei, hè? Daar even mee te maken, dan lopen we er toch tegenaan. En doe je niks mee, doe je niks aan, helaas. Goed, een bomvolle show eigenlijk was het wel. En nu nog steeds, denk ik.
1: Zolang wij zitten is die bomvol.
0: Ja.

Yes. Ja, tot 9 uur zijn we dus op zender. En ja, sowieso nog een aantal leuke plaatjes voor je liggen. Ik zie One Republic staan. Ik zie de Danny Warhol staan. Ik zie Green Day staan. Maar wat ik ook zie staan is Somnieu en Multicolor.

0: Nou, goed nieuws zojuist vernomen. We kunnen Lakshmi zo meteen nog even bellen.
1: Kijk.
0: Dus dan komt het toch allemaal nog voor elkaar. Dus,
1: heb je de telefoon gevonden?
0: Gefixt, alles gefixt. Dus dan gaan we maar zo eventjes bellen. Wat ik dan ondertussen nog even ga opzetten is... ik heb nog wel leuke liedjes.
1: Ja?
0: Ja. Ik pak er even wat bij, maar dat gaat niet zo als ik wil.
1: Ik dacht dat je iets ging draaien van Martin Garrix.
0: Nee, joh.
1: Oh, nee. Ik sta daar. Featuring Tiësto.
0: Ja, dat is weer wat
1: anders. Maar ik ken het nummer ook. The Only Way Is Up. Maar dat van iemand anders.
0: Ja, dat was weer van Jazz and the Plastic Population.
1: Oh ja, yeah, that's right.
0: Goed, de Red Chili Peppers zijn hier op Brea nu. Zometeen bellen we met Lakshmi.

0: de Red Hot Chili Peppers hier op Breda Nu. En ja, het is gelukt. We hebben aan de telefoon Lakshmi. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hey, hallo. Hey.
1: Hallo.
0: Nou, het was even wat technische problematiek, maar...
1: Problemen.
0: Maar we zijn er. Ja, ja.
1: Daar, ja,
0: en daar gaat het om, hè? Daar gaat het om.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja, ben blij dat het nog gelukt is.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Want wij ook, want we vinden het leuk om je aan de telefoon te hebben natuurlijk.
1: Ja, nou,
0: hetzelfde. Nou, dank je, dank je. Want we hebben elkaar een paar maandjes geleden gesproken... In de aanloop van het album. Nou, dat album is natuurlijk verschenen een aantal weken geleden.
1: Ja,
0: klopt. Ja, en er was, ja, je hebt een hoop dingen eromheen gedaan, hè, zag ik. Ik zag een concerto in Amsterdam en ja, een hoop dingen meer. En vertel eens, hoe is dat voor jou gegaan eigenlijk, die releasedag?
1: Nou, het was heel spannend, want als eerst werden de LP's te laat geleverd. Dus dat
0: was
1: natuurlijk iedereen's nachtmerrie op dat moment.
0: Maar ja, ik heb het gezien.
1: Uiteindelijk, dat was een beetje een stressmoment. Maar ze waren er uiteindelijk en we hebben hele leuke instores gehad in Utrecht en Amsterdam.
0: Ja.
1: En we hebben heel veel radio gedaan, Radio 2 en Radio 1. En we waren overal welkom, gelukkig.
0: Ja, ja.
1: En we hebben gewoon heel veel gespeeld en heel veel lekker gepraat over het album en over de tour.
0: Ja, ja, precies. En ik zag ook inderdaad wat muziekcafé volgens mij nog voorbij komen. Kan dat kloppen?
1: Ja, ja, klopt. Ook, ja, het was een zomerspecial. Ja,
0: ja, ja, dus ja, absoluut een mooie activiteiten rondom de release. Maar goed, nu gaan we langzamerhand natuurlijk ook de theaters in. De toeren zit eraan te komen. En op, uit mijn hoofd op 5 december sta je in Breda.
1: Ja, klopt.
0: Dus ja, goed. Het duurt nog eventjes. Maar ik ben toch wel even benieuwd van hoe is die aanpak? Want ja, een theater is toch behoorlijk intiem. En hoe bereid je je daarop voor?
1: Nou, ik zit de afgelopen maanden eigenlijk alleen maar repetities naast alle media dingen.
0: Uh-huh.
1: En ik vind dat een van de allerleukste dingen die er is, want je bent helemaal aan het schaven aan de voorstelling. En ik ga met 2 muzikanten op tour.
0: Ja.
1: En met een beeldkunstenaar die een soort installatie heeft gemaakt van allemaal tv-schermen.
0: Oh.
1: Waar visuals op geprojecteerd worden en waar ook allemaal lichten worden op geprojecteerd.
0: Mm-hmm.
1: En ik maak eigenlijk, mijn idee is dat ik op het podium echt een klein universumpje maak. Waar ik met het publiek en met mijn muzikanten natuurlijk, dat we allemaal in één ruimte zitten. En het is gewoon heel veel liedjes.
0: Ja.
1: En wat verhalen tussendoor. Dus het is een heel vol programma.
0: Ja, ja. Je zegt van, ik ben de laatste maanden alleen maar bezig met voorbereiden. Heb je dan ook voordat het toeren echt gaat starten, dat je echt een aantal dagen een doorloop hebt, zoals ze dat dan noemen? Dat je...
1: Ja, zeker. We hebben dat iedereen erbij is, zeg maar, bedoel je toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, dat hebben we ook. We hebben eigenlijk maar 1 dag, want dat is ook schreeuwend duur. Omdat we regelen helaas.
0: Ja.
1: Dus we hebben in de repetities doen we echt alle muzikale dingen. En mm-hmm. echt de hele audio en dingen. En zelf maak ik alle visuals.
0: Oh, dat maak je gewoon zelf?
1: Dus dat doe ik heel grotendeels zelf. En dan gedeeltelijk ook met Roel, dat is de kunstenaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat doe ik dan eigenlijk gewoon thuis, het liefst vanuit mijn bed.
0: Ja,
1: maak ik dat allemaal.
0: Ja.
1: en dan komt er opeens inderdaad dat moment dat alles bij elkaar komt.
0: Ja.
1: En dat is super spannend, want dan kan je alles goed geregeld hebben, maar je weet niet natuurlijk hoe het allemaal bij elkaar valt. Alleen het is nu, we hebben nu al een paar keer dat gehad, dat mm-hmm. we dan even met z'n allen bij elkaar komen bij een podium. En,
0: ja.
1: Ja, dan ziet het er gewoon heel geweldig uit en precies hoe ik het in mijn hoofd had.
0: Ja, want inderdaad, wat je zegt van die nummers die je dan hebt gemaakt. En natuurlijk ook de visuals en het licht. Dat moet allemaal op dezelfde moment samenvallen.
1: Ja, nou ja, gelukkig werk ik met echt hele, hele goede mensen. En zijn ze allemaal super creatief. Waardoor iedereen zijn ei kwijt kan. En ook waardoor iedereen precies weet op hun vakgebied wat het nodig heeft.
0: Ja.
1: Waardoor ik gewoon hele wilde ideeën kan spuien en dat zij, zij kunnen helpen daarmee.
0: Ja, precies, precies. Te gek, te gek. Dus, dus eigenlijk kunnen we een soort mini-universum kunnen we verwachten in het CC-theater in Breda. Is dat mooi omschreven?
1: Ja. Ja, dat heb je heel goed omschreven, ja.
0: Ja, ja. Nou, te gek, te gek. Ik ben heel benieuwd hoe dat alles gaat samenkomen. Voor mij begin je op 2 oktober?
1: Klopt, in Amsterdam.
0: Ah ja, oh ja, kijk. Ja, gelijk dan, een mooie plek hè, om te starten. Zeker.
1: Nou, ik vind het wel een heftige plek om te starten, ja.
0: Ja, ja, dat moet toch? Ja, ja. En dan, hoeveel...
1: Het moet ergens.
0: Ja, hoeveel theaters heb je in totaal?
1: 20.
0: Zo, ja. Ja, er zijn behoorlijk wat. Ja, je komt overal, hè. Dus, ja, gaat het zeker,
1: ik kom echt overal.
0: Ja, ga het zeker even checken. En natuurlijk ook 5 december in Breda, CC Theater. En nou, top... Ja, top om je even gesproken te hebben erover. Hoe dat is gegaan. En uiteraard gaan we nog even een track draaien van je album.
1: Ja,
0: Waking Up Slow.
1: En, dankjewel, ja.
0: En ik zou zeggen, ja, enorm veel succes.
1: Tot 5 december dan.
0: Nou ja, hartstikke leuk. Zeker. Leuk.
1: Ja, oh, is
0: top.
1: Goed.
0: Oké. Okay. Hey, dank je en een fijne avond, hè.
1: Dankjewel, fijne avond.
0: Fijne avond. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Hoi.

0: Lakshmi hier op Breda Nu. Goed, zometeen gaan we...
1: Lief nummertje.
0: Ja, toch?
1: Ja, lief nummertje.
0: Ja. Zometeen gaan we nog een gesprekje doen. En wel met Caro. En we gaan het haar hebben over de nieuwe album... wat op 9 oktober gaat verschijnen. Dus hou je radio aan. Ook natuurlijk voor de leukste plaatjes. Tot 9 uur zijn we hier. Danny Warhol. Ja, dat is hem, hè. De Danny Warhols zijn hier op Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Coldplay en Feels Like I'm Falling in Love hier op Breda nu. Even kijken, inmiddels is het 3:03 geworden. En aan de telefoon hebben we Caro. Goedenavond, Caro.
1: Goedenavond.
0: Hey, hallo. Hoe is het?
1: Hi. Ja, goed.
0: Ja?
1: Goed. Ik heb al een lange dag erop zitten, want ik was vanochtend vroeg bij Radio 2.
0: Ja, ja, inderdaad. Ik wou net zeggen, je was vroeg uit de veerde.
1: Ja, klopt. Ik moest om 5:00 op.
0: Oh, oh, oh.
1: Ja, nou,
0: ja, dat is wel even pijnlijk, ja. Ja, zeker. Maar ik neem aan dat de koffie bij Radio 2 goed is.
1: Ja, dat was prima. Ja, zeker. En sowieso is het heel leuk, want ik mocht live spelen.
0: Ja. Ja.
1: En dat vind ik natuurlijk heel leuk om te doen.
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk ja. In aanloop van je album, hè, wat 9 oktober gaat verschijnen.
1: Ja.
0: Returning to Innocence.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja. Kun je iets vertellen over hoe het album is eigenlijk een beetje is ontstaan? Hoe is het gelopen?
1: Ja, het is een album waar ik al best wel lang mee bezig ben geweest. Mm-hmm. En het is ook al een tijdje af trouwens. En hoe ik altijd werk als ik albums maak, dan... Ik schrijf sowieso doorlopend liedjes. En dat doe ik echt al heel lang.
0: Mm-hmm.
1: En daarna op een gegeven moment wil ik gewoon een album uitbrengen. En dan zijn er liedjes die me echt heel erg aanspreken. En dan kijk ik tussen wat ik verder allemaal heb geschreven. En deze songs die hadden allemaal een bepaald gevoel in zich.
0: Mm-hmm.
1: En dat waardoor het echt allemaal voor mijn gevoel echt samen hoorde op deze plaat. En dat gaat echt over Returning to Innocence is voor mij terug naar de onschuld. Is terug naar menselijkheid, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: En al die liedjes hebben iets in zich waar dat daarover gaat.
0: Ja, ja, ja.
1: En,
0: een persoonlijk album, als ik het...
1: Ja, best heel erg, ja.
0: Ja.
1: Ik deed van de week een luistersessie voor fans.
0: Ja.
1: En toen gingen we dus echt samen naar mijn liedjes luisteren. En ik heb ook verteld over waar het liedje over ging.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zei ik echt tegen iedereen van... ik voel me echt heel bloot hier. Want het is heel persoonlijk wat ik eigenlijk in die liedjes zeg.
0: Ja.
1: En als je muziek maakt is het makkelijker, denk ik, om dat daarin kwijt te kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Maar toch, als je dan echt naar die teksten gaat luisteren, dan denk ik soms, het is echt heel persoonlijk.
0: Ja, je stelt je heel kwetsbaar op dan op die manier. Ja, ja.
1: Ja,
0: maar ook wel mooi als je dat op die manier kan doen, vind ik.
1: Ik vind het echt het mooiste dat er is. En ik vind het altijd heel mooi als ik liedjes schrijf en ik schrijf ook wel eens een beetje improviserend.
0: Mm-hmm.
1: Dan speelt iemand wat of dan staat er iets op via de computer wat iemand net heeft gemaakt, een beat of zo.
0: Ja.
1: En daar improviseer ik dan op. En soms weet ik niet eens precies waarom ik bepaalde woorden ineens eruit gooi, weet je wel?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dan moet ik zelf ook even slikken en denken, wat bedoel ik hier eigenlijk? En dan blijkt er altijd toch wel een soort gevoel onder te zitten wat gewoon eruit moest.
0: Ja.
1: Dat is echt zo mooi aan muziek. Dat het gewoon, het is echt goud eerlijk.
0: Ja, ja.
1: Ik
0: moet ook zeggen, als ik zo ook naar de foto's kijk, die ik op Instagram bijvoorbeeld voorbij zie komen. Het zijn ook hele, de persoon, ja, hoe zal ik het zeggen, de kwetsbaarheid zie je gewoon.
1: Mooi. Nou, dat is wel de bedoeling.
0: Ja.
1: Ja. Dus... Ja, ik wilde eigenlijk foto's maken die ook een soort kracht uitstraalden, maar ook kwetsbaarheid. Want ik vind eigenlijk dat wij als mensen ons ook te vaak te sterk tonen en te weinig praten over waar we ons echt over schamen bijvoorbeeld. En over schuldig over voelen.
0: Ja.
1: En heel veel van de liedjes gaan ook over een soort schaamte. En de schaamte die ik eigenlijk niet wil voelen.
0: Mm-hmm.
1: En dat wilde ik laten terugzien in die foto's.
0: Ja, ja, nou ja, ik denk dat het dat heel mooi aansluit bij het album, als ik het zo mag zeggen. Hoe dat het visueel met elkaar overloopt. Heel mooi. Heel mooi. En je gaat ook na de release ga je ook nog een aantal theaters doen.
1: Ja, klopt. Ja, dat is echt heel erg leuk. Ik heb eigenlijk nog nooit zoiets gedaan. En ik loop al best wel een tijdje mee.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb wel eens in theaters gestaan. Maar dat was dan toch een popshow echt in een theater.
0: Ja.
1: Dat is dit ook wel. maar hier zit wel echt ook verhaal bij. En dan bedoel ik niet per se het praten en zingen, maar het is ook echt wel een bepaald soort licht, een bepaald soort decor. En ik neem al die liedjes van deze plaat, die ga ik een heleboel van zingen. Van mijn vorige plaat ga ik er een heleboel van zingen. Mm-hmm. En zelfs van eerdere platen ook een aantal liedjes. En zelfs het allereerste liedje dat ik ooit als 11-jarige zong. Dus het is een, best wel een
0: repertoire
1: wat ik laat horen. Dream a little dream of me.
0: Okay. Zo.
1: Dat is het allereerste liedje dat ik ooit op een podium zong. En dat is, het is heel mooi, want ik ben natuurlijk nu een volwassen vrouw, maar ik zing al heel lang. Mm-hmm. En ik laat, denk ik, in die show zien wat dat allemaal betekent. Welke kant ik allemaal heb als artiest, als zangeres, als vocalist, kan ik heel veel verschillende soorten liedjes zingen.
0: Yeah.
1: Ik zing ook zelfs een beetje klassiek af en toe.
0: Mm-hmm.
1: En dit klinkt misschien heel wild, maar ik denk dat het uiteindelijk vooral wat je gaat voelen is dat het heel persoonlijk is.
0: En
1: ik breng ook echt een te gekke band mee. Het is ook opzwepend.
0: Ja, precies. Ja, eigenlijk een heel mooie verlengde van alles, als ik het zo eens hoor. Heel mooi.
1: Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja.
0: Wanneer ga je beginnen theaters?
1: Het begint op 21 oktober in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ik zat al even te kijken. Ik kom helaas niet naar Breda.
0: Nee, ik zag het ook inderdaad.
1: Maar ik kom wel naar Eindhoven. En naar Spijkenisse dacht ik dus ook nog wel te doen voor de mensen uit Breda.
0: Ja, dat is ook nog wel. Dat is nog best wel aan te rijden. Zeker. Dus vanaf 21 oktober natuurlijk. En allemaal nog even na te checken op je website.
1: Ja, zeker. En dan moet je dus naar caromusicofficial.com.
0: Dat is hem.
1: En als je me op Instagram wil volgen, dan moet je naar caromusicofficial.
0: Precies. Hey, 9 oktober verschijnt je album. Er zijn al een aantal tracks vrijgegeven natuurlijk. En ik heb zoiets van, welke zou jij zelf op dit moment willen... welke wil je horen?
1: Oh, dat vind ik... ik heb er net één uit vorige week. Die heet Already Lost. En ik denk, we hebben het net echt zo gehad over die kwetsbaarheid. Dat is echt een kwetsbaar nummer. Dus daar ga je wel horen wat ik bedoel.
0: Dan vind ik dat heel goed om mee af te sluiten. En,
1: leuk.
0: Dan dank ik jou heel erg voor je tijd. En ik zou zeggen, enorm veel succes en vooral plezier.
1: Ja, ga ik zeker hebben.
0: Ja.
1: Dank je wel.
0: Top. Dank je wel en hele fijne avond, hè.
1: Fijne avond.
0: Hoi. Doeg. Hoi.

0: Caro en Already Lost hier op Breda nu. En ja, 9 oktober verschijnt haar album dus.
1: Zo, ik zie net hier op nu.nl.
0: Ja.
1: Als je nou toch nog moet tanken,
0: ja,
1: rij even naar Duitsland. Want Duitsland komt opnieuw met een tankkorting.
0: Een tankkorting, ja?
1: Ja, benzine en diesel wordt 17 cent goedkoper.
0: Alsjeblieft.
1: Even kijken, wat ga je dan betalen? Ja, daar staat het dan weer niet bij. Dat is weer een beetje dat is weer jammer dan, hè?
0: Oh, leuk om even... Ja.
1: En als je nou trouwens, zie ik ook nog, als je nou ontslagen wil worden. Of je van, nou ja, ik heb het wel een beetje gehad op mijn werk. Dan zie ik hier van, dat was een vrouw uit Zeeland. Die zei over haar collega, nou, ik moet er niet tegenkomen, want ik maak er af. Nou, dan zei de werkgever, nou, dat vond ik toch niet zo tof als je ontslag op staande voet. Maar de rechter, die dacht daar toch anders over. De uitspraak was toch wel degelijk bedreigend en onacceptabel. Maar ja, de vrouw was kort daarvoor onverwacht geschorst en handelde wat uit emotie.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus nu krijgt ze zelfs nog €10.000 mee.
0: Alsjeblieft.
1: Ja. Dus, ze wilde overigens haar baan niet terug, want ze had inmiddels al een andere. Dus nou, en een andere baan en €10.000 erbij.
0: Hartstikke idee. All right.
1: Als je het toch over... voordat je een baan hebt, ga je natuurlijk studeren.
0: Ja.
1: Er was ik ook nog een student in Leien.
0: In Leien, ja.
1: Ik vond de week nog langs gereden, langs Leien.
0: Oh.
1: Die kreeg een 8 voor zijn masterscriptie.
0: Ja.
1: Maar dat vond hij niet genoeg.
0: Oh.
1: Hij vond de examinatoren vonden het eigenlijk een 9 waard, maar het te laat ingeleverd. Dus daarom kreeg hij punt aftrek. Ah. Nou, dat was echt een slimme student. En ik, weet je wat, stap naar de rechter, hup, naar de Raad van State. En uiteindelijk, die gaf hem gelijk.
0: Ja.
1: Dus nu moeten ze binnen 6 weken een nieuw cijfer uitdelen aan die beste boy.
0: Nou,
1: dus,
0: oké. Okay.
1: Je weet het, hè. Dus als je niet tevreden bent op school over je cijfer, dan stap je gewoon naar de Raad van State.
0: Zo,
1: zeg je, ik wil een hoger cijfer.
0: Oké. Okay.
1: Nou, zo.
0: Nou, het was weer een mooi rondje.
1: Ja, zo even. Schud ik zo weer even uit mijn mouwen.
0: Zal ik ook nog maar even gauw iets uit mijn mouwen schudden, of niet?
1: Wat heb jij voor leuks te melden?
2: Fijn.
3: Oh, vinyl. Iedere week een kraker uit Van Helden's platenkast.
0: Ja, zoals beloofd heb ik er nog eentje. Een plaatje van vinyl. En deze week is die van The Beloved and Sweet Harmony uit 1993. Met de videoclip met blote... dames,
1: blote borsten.
0: Ja, nou ja, dat zoiets kun je wel. Het zit een beetje verborgen her en der, maar het was wel een opmerkelijke videoclip voor die tijd, 1993.
1: The Beloved.
0: Ja, The Beloved.
1: Oh, dan ga ik het even opzoeken op YouTube.
0: Met Sweet Harmony. En ik vind het altijd wel een mooi plaatje voor als je zo richting september, oktober gaat. En je hoort hem al kraken op de achtergrond, heerlijk. Dan komt hij aan als het goed is. Ja. Ja.
1: Oh, die.
0: Ja.

0: voor deze week. The Beloved en Sweet Harmony. En was natuurlijk een plaatje uit de jaren 90. En hoe toevallig.
1: En ik maar kijken en ik maar wachten op die blote vrouwen, man. Nou, het viel tegen, hoor.
0: Viel tegen,
1: niks te zien.
0: Ja, het was natuurlijk was wel begin jaren 90, hè. Maar toch wel opvallend voor die tijd.
1: Ja, maar dat het toen dan ophef over is geweest ook nog? Of veel te veel
0: een beetje, een beetje. Ja,
1: want uiteindelijk was er niks te zien.
0: Nee, dat is waar.
1: Maar ja, inmiddels zitten we natuurlijk al in bijna in 2030, hè. Dus ja, dan zijn we een stukje verder.
0: Ja, maar zijn we wel een stuk preutser geworden.

0: Nou, dat was de eerste. Dan gaan we nu maar uit voor de tweede. En dan is het alweer tijd.
1: Ja, is het al een Aito?
0: Ja, tijd voor Aito.
1: Nou, Aito dan maar, hè.
0: Hey, tot volgende week. En bij jou over een week of twee, hè?
1: Ja, over een paar weken, hè.
0: Yes, Aito!

0: mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van

0: van mensen en mensensmokkel. De twee worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dan kijk ik nog heel eventjes met je naar het verkeer van de ANWB. 1 file op dit moment hier in de regio. Of nee, dat is niet. 2 zijn het inmiddels. Ik begin met je op de A27. Dat is tussen Gorkum en Oosterhout. Daar staat een... Jeetje, wat leuk dat dat dan weer... Er staat een file, kwartier van je tijd ben je daar kwijt. Dat is tussen industriegebied Avelingen en Hank. Dat heeft daar te maken met een ongeluk. En de A59 tussen Den Bosch en knooppunt Zonzeel... is tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder helemaal dicht. Berichten dan nog van het spoor zijn er storingen. Er rijden op dit moment geen treinen vanwege een aanrijding tussen Deventer en Enschede. En op station Breda is de lift van de hal naar het busplatform buiten werking.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Let's go dancing.

Yes, je weekend is weer begonnen. We knallen er weer lekker in. Er zijn we bij voor je tot aan 11 uur. Zometeen muziek voor je van Tom Novi. Ook 9-3 die komt er voor je aan. Eerst Ilke Klein. Dit is Transmission.

0: kwart over negen. Crip en 93. En Eelke Klein daarvoor met Transmission.
1: Dit is Breda Nu.
0: Het is weer zover. Het weekend is weer begonnen. Je luistert naar Breda Nu. En Weekend Boost is daar tot aan 11 uur. Ja, zoals gezegd, de deuren van de club zijn weer geopend. En een heerlijke portie house heb ik vandaag voor je klaarstaan. Ja, wat eigenlijk nog meer? We hebben weer een DJ-session, de Weekend Boost DJ-session. Die is weer opgevuld. Deze week is dat door Jay Notcha. Ik ga hem straks ook nog eventjes bellen natuurlijk om in ieder geval te checken of ik zijn naam goed uitspreek en dat allemaal meer. Wat zijn jouw weekendplannen? Ik zou zeggen, deel ze met me. Dat kan via de gratis app van Breda Nu. Die download je via allerlei appstores en weet ik dat allemaal. En dan kun je een berichtje sturen naar de studio met wat jij gaat doen dit weekend. Want er staat nogal het een en ander op het programma. Het is een druk weekend voor als je van een feestje houdt. Dat is iets wat zeker is. En het feestje begint natuurlijk hier op de radio met zometeen een classic van Let's Go. Eerst Tom Novi. It is your body.

Een classic van Lasco en Gone hoorde je tijdens Weekend Boost hier op Breda nu, waar het inmiddels 9:50 is geworden. Ja, zometeen komt hij er alweer aan, die Breda-update. Maar ik kan me voorstellen dat je een redelijk druk weekend hebt, want er zijn nogal wat feestjes, hè. En misschien heb je deze nog gemist omdat het net iets te vroeg nog op je werkdag was. Blur is op dit moment gaande op Belkrum Beach. En ook later dit weekend Bruis, dat zal zondag zijn. En vanavond ook nog Dan in Club Baron. Ja, het is echt ongelooflijk. Je moet jezelf haast gewoon de 10 gaan splitsen. Wil je alle feestjes mee kunnen pakken, dacht ik zo. Maar goed, die gaan vanavond ga ik overigens wel even meepakken, denk ik. Goed, het is Weekend Boost en tot een 11:00 zijn we er voor je bij met Green Velvet zometeen. Eerst Bakermat en Rani. Dit is I Love Life.

0: Breda nu met Green Velvet. Shake en pop tijdens Weekend Boost op jouw vrijdagavond. 18 september 2026. Iets over 9:30 is het inmiddels alweer geworden. De hoogste tijd voor de orde van de dag. De Breda update daarvoor aangeschoven is Tijmen Moeker.
1: In Breda is vrijdagochtend de eerste laadgoottegel gelegd. De tegel is bedoeld voor mensen die thuis hun elektrische auto willen opladen, maar tegen het probleem aanlopen dat de laadkabel over de stoep ligt. Vanwege het struikelgevaar is dat niet toegestaan en dankzij de nieuwe tegels wordt dat probleem opgelost. De kabel ligt dan namelijk niet meer op de stoep, maar erin. Bewoners mogen de tegels niet zelf in de stoep leggen, maar moeten dat via de gemeente aanvragen. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, komt een aannemer de tegels leggen. De kosten voor de tegels, inclusief de aanleg, bedragen €465 en zijn voor rekening van de bewoner. Het aanvragen van zo'n laadtegel is vanaf nu mogelijk en kan via de website van de gemeente Breda. De verkeerslichten bij de aansluiting Oosterhout-Zuid van de A27 zijn aan vervanging toe. Dat blijkt uit antwoorden van het Oosterhoutse College op vragen van de pro-fractie. Afgelopen zomer vielen de verkeerslichten soms 3 tot 4 keer per week uit. Vooral tijdens de spits leidde dat tot chaotische en volgens pro gevaarlijke verkeerssituaties. De gemeente erkent de problemen en noemt de situatie best onveilig. Volgens de wethouder zijn de verkeerslichten verouderd en kunnen ze minder goed tegen de warmte, waardoor storingen tijdens de warme zomer vaker voorkwamen. De verkeerslichten worden naar verwachting in week 46 vervangen. Dat gebeurt in overleg met Rijkswaterstaat en de provincie. De brandweer is vrijdag aan het einde van de middag uitgerukt voor een brand in een container op industrieterrein Hekven in Breda. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staat de container vol vaten met oude accu's. De container zou bol staan. De brandweer kan niet bevestigen of er sprake is geweest van een explosie. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de vaten 1 voor 1 gekoeld moeten worden. Daardoor zullen de bluswerkzaamheden naar verwachting nog enige tijd duren. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.
0: Het weer dan van Weerplaza. Morgen trekken er vrij veel wolken over het land. Alleen in het zuiden kan de zon dan soms een beetje doorbreken. In de middag verloopt het overwegend bewolkt en in het westen en noorden zijn er perioden met lichte regen. Het wordt 21 graden bij een stevige zuidwestenwind. Het verkeer dan van de ANWB, 1 file momenteel nog hier in de regio. En die staat op de A27 tussen Gorkum en Breda. Tussen industriegebied Avelingen en Hank. Daar heb je 5 minuten vertraging. Dat heeft daar te maken met een eerder ongeluk. En voor vrachtwagens, zware vrachtwagens, is de linkerrijstrook daar dicht. Er is daar schade aan het wegmeubilair ontstaan. En sowieso geldt op de Merwedebrug natuurlijk een verbod van zware voertuigen boven 3,5 ton. Even kijken, het spoor. Zijn daar dan vervolgens meldingen te melden? Op dit moment zijn er geen treinen die er rijden tussen Deventer en Enschede vanwege een aanrijding naar verwachting tot 21:15. En ook geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam. Dat heeft daar te maken met hulpdiensten. Naar verwachting is dat om 22:00 opgelost. Tussen Utrecht en Den Haag ook daar geen treinen vanwege hulpdiensten. Naar verwachting om 22:45 opgelost. En ook tussen Alphen aan den Rijn en Gouda zijn er vanwege hulpdiensten op dit moment geen treinen die daar rijden. En goed nieuws tussen Hilversum en Amersfoort-Schothorst. De defecte trein die daar stond is daar weer weggesleept, weggehaald of hoe je het ook wil noemen. De treinen die rijden om 22:45. Dus zeg ongeveer 10 minuten weer normaal. En de vertraging die je daar nog had, die neemt op dit moment af.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Maupi en Just A Little Bit More. Nee, Just A Little Bit More Weekend. Dat zou je dan misschien nog wel kunnen denken, inderdaad. Je luistert naar Breda nu, Weekend Boost. Tot aan 11 uur zijn we erbij. En ja, wie regelmatig door de socials scrolt, komt wel eens opvallende dingen tegen. En dat kan zijn van feestjes, of... Ja, feestjes, events, tracks die gereleased worden. Ja, of artiesten die zichzelf voorstellen. En zo zag ik van de week iets voorbij komen. En het heeft ongeveer de strekking. Notcha is the Night Movement. Ja, dan ben ik natuurlijk eventjes aangeslagen. Ja, ik heb de man die erachter zit aan de telefoon. Jay, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, om even te beginnen, voor de mensen die jou nog niet kennen. Kun je jezelf eerst eens even kort voorstellen? En nou, hoe beschrijf je sound het beste? Dat soort dingen.
1: Ik ben Jay, een 19-jarige house DJ. Wel wat van de oudere tech house. Een beetje, hoe we het beschrijven. Groovy, maar ook weer duister, weet je wel. Iets wat je echt in de nachten wil horen. En daarbij investeer ik mezelf gewoon echt heel diep in die sound. En probeer ik dat weer zeg maar tot leven te brengen.
0: Ja, want als je het over je setlist bijvoorbeeld hebt, om een beetje een beeld erbij te krijgen, welke tracks of track moet nou bijvoorbeeld in jouw playlist staan?
1: Ik heb er wel een paar staan. Dat is Strange Dream van London stijl. Sowieso. En even kijken. Voor nu No Mixer, Late Replies. Dat zijn wel de twee tracks die ik eigenlijk... Als ik echt een set om mij gaat draaien, dan heb ik die twee tracks er wel altijd in staan.
0: Ja, precies. Gewoon vanwege die sound zeg maar, die daarin zitten, zo denk ik, hè? Ja. Van die je net schetste. Hey, op jouw socials, daar stond Notcha. Spreek ik het eigenlijk goed uit? Dat was ook nog een vraag die me opkwam eerder vandaag.
1: Ja, nee, het is Nocta.
0: Ja.
1: Nocta, J Nocta is het. En ik heb die naam eigenlijk uitgekozen omdat Nocta... blijkbaar afleidt van het Latijnse woord nocteen. En dat betekent nachtleven.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben echt een persoon die in de nacht echt tot leven komt. Ik krijg meer energie wanneer de zon eenmaal ondergaat. En de feestjes in de avond, dat zijn toch echt wel plekken waar je de meeste herinneringen maakt, zeg maar. En je merkt ook wel op festivals, als je op festivals staat, dat het echt alleen maar om de nacht draait. Zodra de zon onder is, dan is de muziek ook weer net wat toffer. Dus vandaar.
0: Ja, net dat randje wat er dan omheen komt. Alsof nu zeg maar, nu ongeveer 9:45 de dag voor jou begint. Zo voelt het dan een beetje. Of,
1: Ja, precies. Precies.
0: Want je had het ook een beetje over een movement. Daar had je het over. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, klopt. Eigenlijk iedereen die echt tot leven komt in de nacht, die is Nocta. En daarin wil ik zeg maar zeggen dat het niet erg is om... En dat je niet hoeft te schamen om tot laat wakker te blijven. Want het is eenmaal hoe jij bent als persoon en hoe jij je voelt. Je kan daar niet veel aan veranderen. Ook al probeer je best om in de ochtend op te staan, word je alsnog laat wakker of weet ik veel wat. De avond is... De mensen die in de avond leven, die zijn allemaal Nocta. En dat is de movement die ik probeer te starten eigenlijk.
0: Kijk, hartstikke mooi. En in de afgelopen tijd, nou, is het redelijk druk voor je geweest. Gigs bij Synergy en Curious, daar ben je geweest in de Baron. Dit weekend is het natuurlijk ook druk. Je hebt net nog even wat feestjes gepakt. Zondag ga je het festivalseizoen afsluiten bij Bruis. En je hebt zelf ook nog even gedraaid bij Blur. Hoe was het sfeertje daar?
1: Blur, was zeker gezellig. De sfeer zat er goed in. We hebben gewoon een paar nummertjes gedraaid. Ik heb wel een beetje kunnen laten zien wie ik ben. En het was gewoon gezelligheid. Dus dat was top.
0: Ja, precies. En zondag is dan natuurlijk die seizoensafsluiter op Pier 15. Einde van het festivalseizoen, begin van het clubseizoen. Ja, hoe ziet voor jou de ideale clubnacht eruit? Ben je ook al een beetje bezig met die overgang van zomer naar winter, zeg maar? Hoe ziet voor jou de ideale nacht eruit?
1: Ja, de ideale nacht is echt wanneer... Wanneer je even een terrasje pakt met je vrienden, je komt net van werk, je hebt er nog wel zin in, je hebt nog energie. Dan kom je net tot leven wanneer de zon ondergaat, weet je wel. Even een terrasje pakt met je vrienden en daarna de club ingaat en dan gewoon de gezelligheid opzoekt. Gaat dansen, gewoon laten zien wie je bent, niet verlegen zijn, weet je wel. Gewoon gek doen, jezelf zijn. Dus gewoon ervoor zorgen dat je vooral jezelf kan zijn.
0: Ja, precies.
1: En dat is voor mij echt de ideale clubnacht.
0: Ja, en je hebt ook een... op meerdere plekken zie je steeds vaker geen telefoons en allemaal dat soort dingen in de club. Hoe kijk jij daarnaar? Is het de beperkende factor volgens jou, die telefoons die constant de lucht ingaan? Of?
1: Nou, aan de andere kant, de telefoons maken ook weer mooie filmpjes die je weer kan posten op social media en weet ik het wat. Maar... de beste feestjes zijn wel altijd zonder telefoon. Als je telefoon eenmaal de hele nacht in je zak hebt gehad, dan weet je dat je naar een goed feestje bent geweest.
0: Dat is bizar, hè? Van die feestjes dat het wordt afgeplakt, dus zo'n andere sfeer hangt er dan gelijk, hè?
1: Klopt. Of de Redar is daar een heel goed voorbeeld van. Dat was, of als het goed is... De eerste laatste editie was dat in Tilburg, heb ik moeten draaien. Mm-hmm. En Benno Rodriguez was toen de afsluiter. En dat was echt een avond om niet te vergeten, zeg maar. De sfeer zat er goed in, iedereen deed gek en je zag iedereen gewoon zichzelf zijn, weet je wel. Omdat ze ook niet bang zijn voor de camera.
0: Nee, precies. Gewoon net even dat meer het niet bekeken voelen worden of zoiets, denk ik, dat je het beste kunt beschrijven of...
1: Ja, klopt. Het is echt, zodra mensen doorhebben dat ze morgenochtend niet opeens een filmpje voorbij zien komen, dat zij opeens op de dansvloer liggen, dan merk je wel dat het ook echt wat losser gaat dan normaal gesproken.
0: Ja, precies. Hey, en vooruitkijkend naar de winter dan, en ook hier in Breda specifiek, hoe hoop je dat het komende clubseizoen eruit gaat zien?
1: Ik hoop dat het gewoon net zo lekker doorgaat als de zomer. Dat iedereen weer lekker buiten is. De club opzoekt, weet je. Kijk, we begrijpen natuurlijk, het is koud. En iedereen wil binnen zitten. Maar geloof mij, in de winter daar zijn de feestjes misschien nog wel gekker. Omdat ze minder zijn ook, hoor.
0: Ja, precies. Hey, en over jou als artiest, op je SoundCloud doe jij ook sets, uploaden de J Nocta Shorts. Je meest recente vandaag in de Weekend Boost DJ Session. Hoe kun je die sets van jou een beetje beschrijven, die halve uren die je daar opzet?
1: Ik, in dat half uurtje probeer ik vooral te laten zien wie ik ben, wat ik kan. En gaat het vooral om nummerkeuze. Of de nummers op elkaar goed op elkaar aansluiten. Of ik een verhaaltje kan vertellen in een half uur. Persoonlijk vind ik dat je als DJ zijnde echt anderhalf uur nodig hebt om goed te vertellen wie je bent. Een hele verhaal te creëren in je sound en in je set. Mm-hmm. Voor mij is het echt in dat half uurtje probeer ik gewoon... is het gewoon een half uurtje gas geven in principe.
0: Ja, precies. De soort hoogtepunt van het verhaal, zou je kunnen zeggen.
1: Klopt.
0: Ja, precies. Hey, en de komende tijd, waar kunnen we jou allemaal nog gaan zien, gaan horen? Welke gigs heb je nog op de planning staan de komende tijd bijvoorbeeld?
1: Ik heb tot nu toe 17 oktober Do Not Disturb in Hotel Nassau.
0: Oh, dat is ook zonder telefoons, toch?
1: Ja, klopt. En dat gaat ook echt niet normaal worden. De vorige edities die waren al niet normaal. En we gaan het weer gewoon lekker doortrekken. Mm-hmm. Een week later op de donderdag, dan sta ik op ADE op een boot in Amsterdam.
0: Oh ja,
1: met Synergy.
2: Ja, vet.
1: En samen met Xavier, dat is een goede maatje voor mij. Dan staan we daar gewoon anderhalf uur te draaien. En daarnaast de after in een café, ik weet niet, in Spritzbar is dat.
2: Mm-hmm.
1: Dus dat de, voor de mensen die mij kennen en voor de mensen die van ADE houden, dat is echt eentje die je niet wil missen in ieder geval.
0: Een hoop toffe dingen dus die eraan zitten te komen, als ik het zo wel hoor in elk geval.
1: Ja, klopt.
0: Hey, nou ja, dan bedankt voor je tijd om nog eventjes terug te blikken op vanmiddag en vooruit te blikken naar komend weekend. En tot strakjes zou ik dan zeggen. En dan kan ik eigenlijk nog maar twee dingen zeggen. Dat is A, tussen 10:30 en 11:00 hier op Breda nu tijdens de Wicked Boost DJ Session een van jouw shorts. Om een beeld ook te krijgen bij jouw sound. En je had het net een heel klein beetje over welke tracks er nou in jouw setlist moeten komen. Daar had je het over No Mixer.
1: Ja.
0: Ik heb even zitten grabbelen en ik heb hem gevonden hoor. Dus ik ga hem gewoon lekker voor je draaien. Hey, goed weekend hè Jay.
1: Yes, dankjewel. Jij ook hè.

Tonight I just wanna dance in a dark.

Ja, een van de tracks die je niet mag ontbreken in de sets van Jay Nocta. Naar zijn eigen zeggen. Late Replies en No Mixer. Hoorde je tijdens Weekend Boost hier op Breda nu. Waar ik na 10 uur voor je terug ben met nog een hele lading aan muziek. En een van de shorts van Jay zelf die eraan zit te komen. Tussen 10:30 en 11 als short of als Weekend Boost DJ session aan het einde van de show. Nu muziek van Kino. Dit is Nocturne.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix

0: Met het radionieuws op Breda Nu. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dan kijk ik nog eventjes met je op de weg. Het verkeer van de ANWB. Er staan nog enkele files. Te beginnen op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Urmond en Born. 5 minuten van je tijd verlies je daar. Op diezelfde A2 nog Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Del. Daar heb je 5 minuten vertraging vanwege verderop gelegen werkzaamheden. De weg is daar dicht en verkeer wordt omgeleid ter plekke. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en afrit Urk. Daar heb je een half uur vertraging. Dat heeft daar te maken met een politieonderzoek. En de weg is daar dan ook dicht. En op de N276, dat is tussen Brunssum en Maasbracht, dus het industriegebied Wolfskel en Koningsbos, daar verlies je een kwartier van je reistijd.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Ja, de avond is nu echt wel begonnen. Roulet hoorde je en Cabana tijdens Weekend Boost hier op Breda nu. 10 over 10 is het inmiddels geworden. Over een half uurtje dus de Weekend Boost DJ Sessions. En wil je zelf nou ook eens een keer in de DJ Session? Dat kan volgens Instagram kanaal Weekend Boost _radio. Stuur dan even een linkje en dan gaan wij dat checken. En wie weet is dat laatste half uurtje er wel voor jou. Geldt ook als je een keer live wil komen draaien. Want dat gaat binnenkort ook weer gebeuren. Volgende week. Ik kan er nog niet al te veel over verklappen, maar er staat wat tofs op de planning. Goed, vandaag dan nog, voordat de DJ-session gaat beginnen, iets over, ja, moeten we er toch over beginnen, over werken? Nou, wel of niet 40 uur? Nou, Breda sprak klare taal deze week. Ga je zo meteen horen. Eerst de Temper Trap. Dit is Sweet Disposition.

0: Jos Beeken en Annabel Englund, Your Star hoorde je tijdens Weekend Boost hier op Breda. Nu 10:30 is het inmiddels geworden. En ja, je bent volop in het weekend op dit moment. Maar zo'n weekend dat moet je natuurlijk wel verdienen. Er moet ook, ja, het is niet een lekker moment om het erover te moeten hebben. Maar we komen er niet omheen. Er moet ook gewoon om gewerkt worden. En is het een en ander te doen dat de standaard weer 40 uur zou moeten zijn. Nou, daar moet je dan in het weekend helemaal niet aan denken. Zeker niet als je nu al een paar pilsen in je mekker hebt zitten. Dan is dat het laatste waar je het over wil hebben. Maar Breda heeft daar een mening over. En die mening die is vrij klaar.
1: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft gezegd dat wat hem betreft 5 dagen per week werken weer de norm wordt. Zeker voor jongeren die nog geen kinderen hebben. Hij wil op die manier de Nederlandse economie laten groeien. Wat vind jij ervan als fulltime werken de norm wordt?
2: Ik denk dat je al een beetje van mijn gezicht af kan lezen, maar dat vind ik echt belachelijk. Ik denk überhaupt dat een werkweek van 5 dagen gewoon onzin is. Er zijn genoeg banen waar mensen helemaal niet 5 dagen per week achter bijvoorbeeld een bureau of iets dergelijks hoeven te zitten. Het voelt gewoon een beetje als bezigheidstherapie afdwingen. Als jij een bepaalde baan hebt waar je gewoon je werk in een bepaalde tijd af kan maken, daar gaat het toch om. Het gaat er niet om, vind ik, hoe vaak jij op de plek van bestemming bent of wat dan ook. Als je werk af is en goed is, prima. Dus ik ben ook niet voor een 5 dagen werkweek.
3: Ja, vind ik eigenlijk heel goed. Wij moesten vroeger 7 dagen per week werken zonder te klagen. Wij hebben 40, 50, 60 uur in de week gewerkt. En ik vind dat die jongelui ook gewoon minimaal 40 uur in de week mogen werken. En minder zeuren.
4: Ja, als je zelf niet weet wat werken is, dan is het niet moeilijk om erover te oordelen. Hè? Hij hoeft alleen maar op zijn stoel te gaan zitten. En dat doen ze vaak ook nog slapende. Dus wat dat betreft, nee, daar ben ik niet mee eens.
5: Ik werk ook 5 dagen, dus waarom niet mensen?
4: Ik had tot de 70 jaar moeten werken. Dan moet je eerst de kist gaan bestellen. Voordat je weer verder gaat. Nee, straks lopen we allemaal met de rollator naar de baas.
6: Idioot. Verschrikkelijk. Het ideaal voor iedereen zou moeten zijn dat je zo min mogelijk hoeft te werken. Want werk is niet je leven. Als het gaat over, we hebben het net over levensstijl gehad. Als je echt denkt van, dit geeft me heel veel voldoening, graag. Maar als werk je heel veel voldoening geeft, ga vrijwilligerswerk doen. Als je het nodig hebt voor het geld, vind ik het heel jammer. Ik wou dat je het niet zoveel hoefde te doen. Maar zeggen, laten we eens lekker meer gaan werken als het niet nodig is. Het is niet nodig. Werken is er gewoon voor het geld wat je nodig hebt. Als je voor de rest dat voor lifestyle wil doen, ga lekker activiteiten doen. Ga lekker in je lokale community helpen. Ga vrijwilligerswerk doen.
7: 5 dagen werken. Goed. Dat vind ik gewoon goed. Dat is altijd geweest en dat moet gewoon zo blijven.
8: Ik denk dikke prima. Daar ben ik het wel mee eens. Want ja, het gaat allemaal te makkelijk. En de jeugd krijgt allemaal te makkelijk geld van de ouders. Dan leunen ze op. En die ouders werken dan met z'n tweeën. En die zijn allemaal vrijgevig. Want als de kinderen het maar goed hebben. Maar de kinderen moeten ook leren om zelf te werken voor een doel wat ze willen bereiken. Dus dan vind ik 5 dagen werken prima. Want anders lopen ze toch maar achter die computer en met die telefoontjes in de handen niks te doen. Dat ze iets nuttigs doen. Ook bijdragen aan de maatschappij. En dat is door mee te werken. Zo zie ik het.
0: Ja, de meningen zijn dus een beetje verdeeld, maar sterk voor of sterk tegen lijkt wel een tweedeling in te zijn. Goed, als je dan 40 uur moet gaan werken, je hoort hem al voorbij komen, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, net zoals dat hij hier doet in Breda nu natuurlijk. En vergeet niet, in de nachtsector, in de nachtelijke sector, daar is ook gewoon echt ontzettend veel werk in de evenementensector. Dus hou je van een feestje en moet je dan toch per se die 40 uur gaan maken, dan kun je misschien toch ook gewoon lekker in het nachtleven aan het werk gaan. Goed, het is Breda nu met de Weekend Boost. Zometeen komt hij eraan hoor, de Weekend Boost DJ Session van J Nocta. Maar eerst nieuwe muziek van de broers van Soudant. De Bredaanse broers, waarvan er eentje op dit moment in Berlijn woont. Ze kondigde op hun socials aan dat ze een nieuwe track hadden gereleased. Ze deelden dat een track door niemand minder dan Adam Poort werd gedraaid. Nou, de track is gereleased op het label Eastern Standard in Berlijn.

0: De nieuwste track van de broers Sudant, Atlanta. Gereleased dus op het Berlijnse label Eastern Standard. Je hoort hem hier tijdens Weekend Boost op Breda nu. Iets voor 10:30. Ja, en dat het bijna 10:30 is, dat betekent maar één ding. Hij is er inmiddels alweer voor aangeschoven. Voor de Breda update. Ja, over wie heb ik het dan? En wat heeft hij meegenomen vandaag? Dat is natuurlijk ook te vragen. Tijmen Moelker met de Breda update vandaag. Met iets met laadgoottegels, maar ook met een brand, geloof ik. Hij knikt inderdaad.
1: De brandweer is vrijdag aan het einde van de middag uitgerukt voor een brand in een container op industrieterrein Hekven in Breda. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staat de container vol vaten met oude accu's. De container zou bol staan. De brandweer kan niet bevestigen of er sprake is geweest van een explosie. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de vaten één voor één gekoeld moeten worden. Daardoor zullen de bluswerkzaamheden naar verwachting nog enige tijd duren. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. In Breda is vrijdagochtend de eerste laadgoottegel gelegd. De tegel is bedoeld voor mensen die thuis hun elektrische auto willen opladen, maar tegen het probleem aanlopen dat de laadkabel over de stoep ligt. Vanwege het struikelgevaar is dat niet toegestaan en dankzij de nieuwe tegels wordt dat probleem opgelost. De kabel ligt dan namelijk niet meer op de stoep, maar erin. Bewoners mogen de tegels niet zelf in de stoep leggen, maar moeten dat via de gemeente aanvragen. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, komt een aannemer de tegels leggen. De kosten voor de tegels, inclusief de aanleg, bedragen €465 en zijn voor rekening van de bewoner. Het aanvragen van zo'n laadtegel is vanaf nu mogelijk en kan via de website van de gemeente Breda. De verkeerslichten bij de aansluiting Oosterhout-Zuid van de A27 zijn aan vervanging toe. Dat blijkt uit antwoorden van het Oosterhoutse College op vragen van de pro-fractie. Afgelopen zomer vielen de verkeerslichten soms 3 tot 4 keer per week uit. Vooral tijdens de spits leidde dat tot chaotische en volgens pro gevaarlijke verkeerssituaties. De gemeente erkent de problemen en noemt de situatie best onveilig. Volgens de wethouder zijn de verkeerslichten verouderd en kunnen ze minder goed tegen de warmte, waardoor storingen tijdens de warme zomer vaker voorkwamen. De verkeerslichten worden naar verwachting in week 46 vervangen. Dat gebeurt in overleg met Rijkswaterstaat en de provincie.
0: Nou, dan kijk ik nog eventjes met je naar het weer van Weerplaza. Wordt het zo warm dat die verkeerslichten bij Oosterhout-Zuid ook gaan uitvallen? Nou, ik denk het niet, want het is een zachte nacht met een minima van 14 tot 17 graden. Morgen trekken er vrij veel wolken over het land. Alleen in het zuiden, dan kan de zon soms nog een beetje doorbreken. De middag die verloopt overwegend bewolkt. En in het westen en noorden zijn er perioden met lichte regen. Het wordt 21 graden bij een stevige zuidwestenwind. Het verkeer dan van de ANWB, eens even kijken. Files staan er nog 2 in Nederland. Te beginnen op de A10. Dat is tussen Watergraafsmeer en Koenplein. Tussen Volendam en Amsterdam-Tuindorp Oostzaan. 5 minuten heeft dat te maken vanwege door verderop gelegen werkzaamheden. En verkeer wordt daar omgeleid. En de N276 Brunsemaasbracht. Tussen industriegebied Wolfskal en Koningsbos. Daar verlies je 10 minuten van je tijd. En dan nog van het spoor de beperkingen rondom Gouda. Die de trajecten Utrecht-Den Haag, Utrecht-Rotterdam en Alphen-Gouda betrof. Die zijn voorbij en naar verwachting rijden op dit moment 10:30 dus de treinen weer zoals gewoon. Wel is er nog een verstoring in de treindienst tussen Dordrecht en Roosendaal. Dat heeft daar te maken met een gestrande trein. En naar verwachting duurt dat tot ongeveer 11 uur. Zometeen na de Breda update de Weekend Boost DJ Session vandaag met Jay Nocta. We hadden hem net al in de uitzending even aan de telefoon. Het komende 30 minuten ga je dus kennis maken met zijn sound.
2: Tot zover deze Breda update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: Always want some more. Every time I try, always want some more. Every time I try, I just can't break free. Try to run and hide, keep on finding me. Every time I try, I just can't break free. And I cannot stop, keep on calling me.

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump verbandt per direct de drie grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. En wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu. Ja.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.
2: Get out there.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In Breda is vrijdagochtend de eerste laadgoottegel gelegd. De tegel is bedoeld voor mensen die thuis hun elektrische auto willen opladen, maar tegen het probleem aanlopen dat de laadkabel over de stoep ligt. Vanwege het struikelgevaar is dat niet toegestaan en dankzij de nieuwe tegels wordt dat probleem opgelost. De kabel ligt dan namelijk niet meer op de stoep, maar erin. Bewoners mogen de tegels niet zelf in de stoep leggen, maar moeten dat via de gemeente aanvragen. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, komt een aannemer de tegels leggen. De kosten voor de tegels, inclusief de aanleg, bedragen €465 en zijn voor rekening van de bewoner. Het aanvragen van zo'n laadtegel is vanaf nu mogelijk en kan via de website van de gemeente Breda. De verkeerslichten bij de aansluiting Oosterhout-Zuid van de A27 zijn aan vervanging toe. Dat blijkt uit antwoorden van het Oosterhoutse College op vragen van de pro-fractie. Afgelopen zomer vielen de verkeerslichten soms 3 tot 4 keer per week uit. Vooral tijdens de spits leidde dat tot chaotische en volgens pro gevaarlijke verkeerssituaties. De gemeente erkent de problemen en noemt de situatie best onveilig. Volgens de wethouder zijn de verkeerslichten verouderd en kunnen ze minder goed tegen de warmte, waardoor storingen tijdens de warme zomer vaker voorkwamen. De verkeerslichten worden naar verwachting in week 46 vervangen. Dat gebeurt in overleg met Rijkswaterstaat en de provincie. De brandweer is vrijdag aan het einde van de middag uitgerukt voor een brand in een container op industrieterrein Hekven in Breda. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staat de container vol vaten met oude accu's. De container zal bol staan. De brandweer kan niet bevestigen of er sprake is geweest van een explosie. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de vaten 1 voor 1 gekoeld moeten worden. Daardoor zullen de bluswerkzaamheden naar verwachting nog enige tijd duren. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: I think that I'll keep loving you way past 65.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In Breda is vrijdagochtend de eerste laadgoottegel gelegd. De tegel is bedoeld voor mensen die thuis hun elektrische auto willen opladen, maar tegen het probleem aanlopen dat de laadkabel over de stoep ligt. Vanwege het struikelgevaar is dat niet toegestaan en dankzij de nieuwe tegels wordt dat probleem opgelost. De kabel ligt dan namelijk niet meer op de stoep, maar erin. Bewoners mogen de tegels niet zelf in de stoep leggen, maar moeten dat via de gemeente aanvragen. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, komt een aannemer de tegels leggen. De kosten voor de tegels, inclusief de aanleg, bedragen €465 en zijn voor rekening van de bewoner. Het aanvragen van zo'n laadtegel is vanaf nu mogelijk en kan via de website van de gemeente Breda. De verkeerslichten bij de aansluiting Oosterhout-Zuid van de A27 zijn aan vervanging toe. Dat blijkt uit antwoorden van het Oosterhoutse College op vragen van de pro-fractie. Afgelopen zomer vielen de verkeerslichten soms 3 tot 4 keer per week uit. Vooral tijdens de spits leidde dat tot chaotische en volgens pro gevaarlijke verkeerssituaties. De gemeente erkent de problemen en noemt de situatie best onveilig. Volgens de wethouder zijn de verkeerslichten verouderd en kunnen ze minder goed tegen de warmte, waardoor storingen tijdens de warme zomer vaker voorkwamen. De verkeerslichten worden naar verwachting in week 46 vervangen. Dat gebeurt in overleg met Rijkswaterstaat en de provincie. De brandweer is vrijdag aan het einde van de middag uitgerukt voor een brand in een container op industrieterrein Hekven in Breda. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staat de container vol vaten met oude accu's. De container zou bol staan. De brandweer kan niet bevestigen of er sprake is geweest van een explosie. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de vaten 1 voor 1 gekoeld moeten worden. Daardoor zullen de bluswerkzaamheden naar verwachting nog enige tijd duren. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. En wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In Breda is vrijdagochtend de eerste laadgoottegel gelegd. De tegel is bedoeld voor mensen die thuis hun elektrische auto willen opladen, maar tegen het probleem aanlopen dat de laadkabel over de stoep ligt. Vanwege het struikelgevaar is dat niet toegestaan en dankzij de nieuwe tegels wordt dat probleem opgelost. De kabel ligt dan namelijk niet meer op de stoep, maar erin. Bewoners mogen de tegels niet zelf in de stoep leggen, maar moeten dat via de gemeente aanvragen. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, komt een aannemer de tegels leggen. De kosten voor de tegels, inclusief de aanleg, bedragen €465 en zijn voor rekening van de bewoner. Het aanvragen van zo'n laadtegel is vanaf nu mogelijk en kan via de website van de gemeente Breda. De verkeerslichten bij de aansluiting Oosterhout-Zuid van de A27 zijn aan vervanging toe. Dat blijkt uit antwoorden van het Oosterhoutse College op vragen van de pro-fractie. Afgelopen zomer vielen de verkeerslichten soms 3 tot 4 keer per week uit. Vooral tijdens de spits leidde dat tot chaotische en volgens pro gevaarlijke verkeerssituaties. De gemeente erkent de problemen en noemt de situatie best onveilig. Volgens de wethouder zijn de verkeerslichten verouderd en kunnen ze minder goed tegen de warmte, waardoor storingen tijdens de warme zomer vaker voorkwamen. De verkeerslichten worden naar verwachting in week 46 vervangen. Dat gebeurt in overleg met Rijkswaterstaat en de provincie. De brandweer is vrijdag aan het einde van de middag uitgerukt voor een brand in een container op industrieterrein Hekven in Breda. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staat de container vol vaten met oude accu's. De container zal bol staan. De brandweer kan niet bevestigen of er sprake is geweest van een explosie. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de vaten 1 voor 1 gekoeld moeten worden. Daardoor zullen de bluswerkzaamheden naar verwachting nog enige tijd duren. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: Spinderella cut it up one time.